Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakt met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijk zei ik, deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Een cd die van voor tot achter de moeite waard is. Dus die kun je blind aanschaffen. Want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode. En See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adrie Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Ja.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De treiten schrijft van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Kiss the Sky. Dat is weer eens wat nieuws. De luchtkussen. Ja, er bestaat ook een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké. Okay.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Dan Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, kom maar van. Oeh. Zie je wel, ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

Ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

naar het strand gaan. Dat betekent het. Rigiera had deze hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Prison coal in ancient Jews all.
2: You the cool maids say one prison coal in ancient Jews all. Alright.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano, zeg mij eens na, prison coal in ancient Jews all. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord, ook in het Italiaans.

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Please call an engine and juice all. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italië.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Tama Harbour. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. We hebben er 3 achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.
1: Wow.

Excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valerie. Jean Valerie. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who got lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekradio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin, gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je horen. Do you know the way to San Jose? In hun uitvoering. Prachtig gedaan. Daarvoor moeten we even zijn in het jaar 2006. Ah, dat is pas geleden.

about. Ja, die heb ik heel lang niet gedraaid. 1978 kwam die van Robert Palmer en Every Kind of People. Je bent bij Dekker Radio en André van Duin. Want het is zomer, zegt hij. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in.

Lekker gedateerd dit liedje, toch? Van André van Duin. 1984 namelijk. Want het is zomer. Fred Emmer op tv. Dat is lang geleden. Kennen we die nog? Die was een geweldenaar eigenlijk. Was een hele goeie. K3. Uit België komen ze. Liefde. Love. Amour. Zit er allemaal in. Dekker Radio.

Ah, lekker lang nummer dit, hè? Ik kon even genieten van Steve Winwood, ik hoop jij ook. Met de Night Train uit 1981. Je luistert naar Dekker Radio met van alles en nog wat. En ook, we gaan nog eventjes met de knieën in het water staan, moet je na. Met de Zac Brown Band uit Amerika. Knee Deep in the Water. Zalig. En Jimmy Buffett, die zingt het. Een echte country artiest. Ook dat hoor je in Dekker Radio.

0: Leuke teksten. Uit 2017 afkomstig deze Treintje Oosterhuis, ook wel Little Train Oosterhuis genoemd. En is dit alles? Nou, ik vond het genoeg hoor, Treintje. We gaan eens even luisteren naar Wiebe in Studio 2. Zit hij klaar met deze drie?
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Edwards in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Zo, dat was een vliegende start na het half uur met Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown, de tranen van een clown. Dekker Radio met Rob de Nijs gaan we verder. Banger Hart.

mooi gedaan hoor. Een nummer van 2 jaar terug, niet eens zo oud dus. Sarah Rose heet zij en Eric Walker en Make This Real. Nou, ik heb hem echt gedraaid. Bekker Radio, met ook zo. En ook zo is geen wasmiddel, dat je dat maar weet. Het gaat over een worldly girl.

The best disco in town is Dekker Radio natuurlijk. Richie Family uit 1976. Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over iets waar je verslaafd aan kan raken, namelijk chocola.

Dat is duidelijk. Hobby Horse en Summertime, Summertime. Uit 1972. Oh, lekker oud, Dekker. Ja, inderdaad, het is heel lang geleden. We gaan eventjes tussen de regendruppeltjes lopen. Nou, het regent helemaal niet de laatste tijd, maar gaan we vast oefenen met Donald Fagen. Walk Between the Raindrops. MUZIEK

0: Suzanne en Freek. Allebei, hè?
1: Ja.
0: Halverwege.
1: Ja. Ach ja.
0: Nou, dank jullie wel. Ik moet afscheid nemen, want ik zie de klok en ik schrik me dood. Nou ja, dood. Nee hoor. Tot de volgende keer maar weer. Dan draai ik ze weer hoor. Al die oude en nieuwe nummers. Machine Gun is dit. Instrumentale versie. Uit 1974. Weet je dat ook weer? Van de Commodores. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Muziek van de Nits uit het jaar 1987 open in het programma Bond voor vandaag. Dit was In the Dutch Mountains. 1987 kwam het vandaan. En fijn dat u weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Ariana Grande. Dit is Pretal.

0: Jazeker, de oude meuk uit 1963. Bobby V. Charms, de titel van dat plaatje, is heel lang geleden. Ja, inderdaad, meer dan 60 jaar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Op een moment uit 2009 met Madonna. Dit is Celebration.

0: Het feestje van Madonna uit 2009, Celebration, dat was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Na 2018 met Selena Gomez. Back to you too.

0: De muziek van Selena Gomez, Back to You 2, de titel van de plaat. En kwam uit 2018 alweer. Ja, time flies when you're having fun.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw werk hebben we ook voor u. Wat dacht u van deze? We gaan muziek draaien van David Harrell. Dit is het lied van Caroline.

0: Je hoort ook de spiksplinternieuwe muziek hier voorbij komen hier in het programma Bond. Het was David Harrell en een nummer wat was getiteld Caroline, maar dat had u natuurlijk al lang begrepen.
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: En in de bonte muziekverzameling gaan we naar de jaren 90 van de vorige eeuw, het jaar 1992. Grant and Forsyth, ook maakten ze toen al country in Nederland. Turning over new leaves.

0: 1992, de muziek van Granton Forsyth, Turning Over New Leaves. Ja, het was ook nog eens een keer een setje. Hè? Ik weet in ieder geval wel dat de mannelijke helft van het duo inmiddels al niet meer in het land der levenden is.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Met deze van de Moody Blues. We gaan naar het jaar 1978. Het To Fall In Love.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bon.

1983, nummer van Mike Oldfield. Shadow on the Wall, schaduw op de muur, als we dat vrij vertalen. En dan klinkt het gelijk alweer heel anders, hè. Toch wel een lekkere plaat, daarom ook hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan weer met heendagse muziek verder. Carol G en Bruno Mars, de nieuwe plaat Still.

0: En zo hebben we daar ook de hele nacht zo'n muziek die voorbij komt. Karol G en Bruno Mars. Nee, helemaal niet. Jawel, Stil was de titel van de plaat. Ja, we gooien alles door elkaar hier zo. Ik maak er een bende van. En ik probeer het nog wel zo mijn best te doen. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, dit is Lulu en Let's Pretend.

0: terug naar 1967 met Lulu en Let's Pretend.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Naar 2002 met Pink, Just Like a Pill.

0: muziek van Pink uit 2002. Het was Just Like a Pill.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Hier is een nieuw werk van Shia Rafferty. Dit is The Lucky One. Wie is de gelukkige?

0: Shia Rafferty en de nieuwe plaat. Dit was The Lucky One.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidi.
0: Hopen we door naar 2013 met Chris Brown. Zijn Fine China.

2013 muziek van Chris Brown, zijn Fine China. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. En ook vandaag weer geldt het devise: time flies when you're having fun. Goed, het programma Bont, wilt u reageren erop? Dat mag en kan. janberg.radio@gmail.com is de adres dan. Rest mij u nog weer een hele fijne dag toe te wensen met alle leuks wat u nog voor de toekomst voor u heeft. Goed, genoeg gekletst. Ik ga u nog vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Al eerst gaan we naar het jaar 1973 met John Lennon en Mind Games. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van The Barker Band, wat gedeeld is All The People. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende Bont.

Uit 1987, de muziek van Circus Kusters, het droevige lied van Monica. Keren we weer terug naar de hedendaagse muziek, Kygo en Max McMahon.

0: En dat was van deze opname hier zo in de Bonte Muziekverzameling. Ik ben er nog steeds bij. Lekker hier zo. Dit was een hedendaags nummer van Keigo en Max McKnown. Take Me Back, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1964 met Marie Laforet. We gaan naar het strand. La Plage.

0: Oude meuk van Marie Laforet, La Plage uit 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: 2005, Simon Webb. Hij komt er weer aan hoor. Coming around.

0: Uit 2005 deze opname Simon Webb, Coming Around Again. Heerlijke muziek hier in de bonte muziekverzameling. En zo is dat natuurlijk maar net.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En wel voor u een nieuw werkje van Cheryl Hang Woodcock. I Know You're There.

De muziek van Cheryl Hen Woodlock, I Know You're There, de titel van haar plaat. Nieuwe plaat, dit was de radio-uitvoering, want er is ook nog een langere versie. Maar dat bracht ons wel op het punt in het programma dat ik alvast nu afscheid van u ga nemen. We zijn wat vroeg, maar ik heb nog 3 plaatjes voor u klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Dit was dan weer het programma Plant. Janberg is de naam weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waarmee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 2013. De Studio Killers en Jenny. Daarna 1960 over de Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake your booty. En daarna nog een nieuw werkje van Alistair Spence. 40 Shades of Green. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Jazeker, de muziek van de Common Yards hoorde u voorbij komen. 1987 muziek, You Are My World, een wat minder bekende plaat van de Common Yards, maar wel weer een hele leuke om het programma Bondveer voor vandaag mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent, ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. De 2026 plaat van Paul McCartney hier nog een keer, Days We Left Behind.

0: Ja, toch weer een hele leuke plaat van Paul McCartney. Anno 2026, de oude rocker doet het goed. Days We Left Behind. We gaan wel tijd terug naar de tijd dat Paul McCartney ook al actief was. Toen samen met zijn maatjes van de Beatles. We gaan naar 1964.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja. Billy J. Kramer en de Dakotas hebben we hier zo. Dit is een nummer getiteld, is Bad to Me.

0: Billy J. Kramer en The Dakotas, Bad to Me, terug naar het jaar 1964. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: We hebben 2026 met John Mayer. Waiting on the world to change. Ja, dat doen we al heel lang. Wachten tot al die oorlogen een keer verdwijnen. Dat het een beetje gezellig wordt met z'n allen. Voorlopig probeer ik in het programma Bond maar een beetje gezellig voor u te maken.

0: 2016, muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. Ik ben bang dat we nog lang moeten wachten op het wijzigen van de wereld de goede kant op. Want als mensheid zijn we niet echt leerzaam van wat er in het verleden gebeurde.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2011, muziek van Natasha Bedingfield. The Pocketful of Sunshine. Nou, een beetje zonneschijn eroverheen. Geniet ervan.

0: Ja, zo hebben we ook weer deze muziek die we even voorbij kregen. En dat is je Bedenfield Pocket Full of Sunshine. Heeft u ervan genoten?
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Mike Dangerux. Dit is nummer met de titel Delta Girl. Ja, ondertype muziek eventjes in het programma.

Gewoon even een stukje lekkere muziek van Mike Dangerous. Dit was zijn nieuwe plaat Delta Girl hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan naar 1993 met deze van Bart Peters en de radio. She Goes.

1993, de muziek van The Radios, She Goes Na Na Na, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur, muziek uit 1976. Tony Sherman en de Sherman Brothers, vaste broertjes. Dit is Smile Baby Smile.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we weer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God. God zijn dank. Voor zo'n lange tijd.

Het was het is de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Dat is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die Strobe Lights?

0: is uit bed.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was toch even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog naar achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer, terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

En nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Je hoort het origineel van Groovy Kind of Love, uitgevoerd door Diana en Anita. Het nummer is geschreven door twee vrouwen, Toni Wine en Carol Bayer Sager. Diana en Anita, dat was een Amerikaans zangduo die dit nummer in 1965 zouden uitbrengen. De muziek is van oorsprong klassiek en zou worden gecomponeerd door Muzio Clementi. Het zou later nog door vele anderen uitgebracht worden, onder andere door Petula Clark, Richard Anthony en Phil Collins. Maar de band die het meeste succes mee had, waren de Mindbenders, die in 1966 een nummer 2 positie wisten te behalen in de Amerikaanse en Engelse hitparade. Hey, hallo, welkom. Ook welkom weer bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben weer alle registers opengetrokken om jou te verrassen met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek. En daarin belichten we het kort het leven van Minnie Riperton als lid van de Amerikaanse meidengroep The Jams. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de Roadies. Maar eerst mag je gaan luisteren naar Eric Burdon en The Animals en Help Me Girl.

Je hoorde Jackie Lee en de Duck. Het is de artiestennaam van Earl Nelson. En onder die naam zou hij samen met Bobby Bird furoren maken als het duo Bob en Earl. Beiden waren lid geweest van de Hollywood Flames. In 1957 ging Bobby Bird een solo carrière beginnen. En Nelson nam een tweede Bobby aan, genaamd Bobby Ralph. En daarvoor hoorde je The Family Dog en I Wear a Silly Grin. Britse groep die werd opgericht in 1966 door Albert Hammond en Steve Rowland. En dat deden ze samen met Mike Hazelwood en zangeres Christine Holmes. Hun debuutalbum kwam uit in 1969. En in 1970 werd de groepsnaam veranderd in Steve Rowland en The Family Dog. Met Sympathy scoorden ze een grote hit in 1970. En deze single was een cover van Rare Bird. De studiomuzikanten van de groep waren Led Zeppelin en pianist Elton John. En wilde gitarist Jan de Hond een solo laten inspelen voor de nieuwe LP. Maar dat ging helaas niet door. In 1972 kwam het album uit, het laatste album uit met de groep, met Iron Shear als zangeres. En daarvoor hoorde je Eric Burdon en The Animals en Help Me Girl. Burdon was de leadzanger van de Britse band The Animals. En in 1958 had Alan Price die Alan Price combo opgericht. Kort nadat Burdon zich in 1962 had aangesloten bij de band, werd de naam veranderd in The Animals. De groep combineerde blues met rock en in de Verenigde Staten waren ze een van de toonaangevende bands van de British Invasion. Naast Burdon als zanger en Price op elektrisch orgel bestond de band uit Hilton Valentine op gitaar, Chess Chandler op basgitaar en John Steele op drums. De groep maakte een paar grote hits zoals The House of the Rising Sun, Don't Let Me Be met Misunderstood en Bring It On Home To Me. Dat waren de eerste drie die je voor je kiezen kreeg. Zometeen onze nederpopplaat. Ik heb gekozen voor de formatie uit het hoge noorden in Nederland, de Roadies. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat. Speciaal op bezoek nog eens een keer die bekende van de Tornado's en Telstar.

hoorde Gregory Phillips en de Remo 4 en Everybody Knows. Engelse zanger die werd begeleid door de Engelse rockband de Remo 4. Die later ook dezelfde manager zouden hebben als de Beatles, dus Brian Epstein. En over de Beatles gesproken, je hoorde ze daarvoor met een C-suite. Nou, we kunnen gewoon kort zijn. Goede wijn behoeft geen krans in dit geval natuurlijk. We begonnen met onze instrumentale plaat, de Telstar van de Tornado's. De Tornado's was een Britse muziekgroep die werd opgericht in 1961 door producer Joe Meek. De Tornado's maakten louter instrumentale nummers. Het nummer Telstar werd in 1962 een wereldwijde hit. Het nummer had een uniek geluid en dat kwam doordat delen van Telstar in de badkamer van Joe Meek zijn opgenomen. Wereldwijd gingen er 5 miljoen exemplaren over de toonbank. De Tornado's die waren de eerste Britten die een nummer 1 hit scoorden in Amerika. Na Telstar zakte de belangstelling voor de Tornado's in. Helemaal in enig vlieg zijn ze niet geweest, want in 1963 bereikte Globetrotter nog een 5e plaats in de Britse hitlijsten. Volgende platen die haalden de top 10 helemaal niet. Zometeen onze tragiek van de muziek. Onze aandacht gaat dan uit naar Minnie Riperton als lid van de meidengroep The Jams. En dat deed ze in haar begincarrière. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Harper's Bazaar en Come to the Sunshine.

0: Je hoort onze nederpoplaat The Roadies en Wheels, Wheels, Wheels. Band afkomstig uit het hoge noorden van Nederland, namelijk Oude Pekela. Bestond uit Harry Rijberg op zang en gitaar, Wigger Kenter bas, Joop Hulzebos toetsengitaar en Dick Beekman drums. En na de single Just Fancy werd Dick Beekman vervangen door Benny Groen. Als de groep beroeps wordt veranderd Harry Rijnbergen de naam in het weerpakkende Rowdies. Als blijkt dat meerdere mensen zo heten, wordt uiteindelijk de spelling Rowdies. Manager Wim Zomer, later onder andere bekend als acteur in de GTST, weet met enthousiasme en doortastendheid de Rowdies in een korte tijd veel publiciteit te geven door ze in heel Nederland te laten optreden. In september komt de groep onder contract bij Phonogram en Hans van Hemert, producer van onder andere Q65, Zen en groep 1850. Hij is onder de indruk van de muzikale kwaliteiten en gaat met de band de studio in. Het is vooral Harry Rijnbergen die met zijn composities en nasale stemgeluid de unieke Rowdies sound creëert. De eerste single, You Better Take Care of Yourself, op de B-kant Wheels, Wheels, Wheels, verschijnt in december en is een opmerkelijk debuut voor hun on-Nederlandse sound. Beatmuziek met trompetten, orgels en de zang van Harry die Engels zingt met een Groningse tongval. Daarvoor hoorde je die platen van O.C. Smith en Little Green Apples. Amerikaanse muzikant die met het nummer dat je hoorde een tweede plaats bereikte in de Billboard Hot 100. Wist overigens meer dan 5 miljoen exemplaren van dit nummer te verkopen. We begonnen dit trio met het nummer Harper's Bizarre Comes to the Sunshine. Amerikaanse band uit de jaren 60 en hun eerste hit scoorden ze met een cover van het nummer van Simon & Garfunkel, de 59th Street Bridge Song, oftewel Feeling Groovy.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Minnie Julia Riperton, Amerikaanse soulzangeres. Ze had een stembereik van 5 octaven dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrumenten te imiteren. Riperton werd oorspronkelijk tot operazangeres opgeleid, maar haar interesse lag meer bij de soul en rhythm and blues. In 1962 sloot ze zich aan bij de meidengroep The Jams, waarmee ze singles uitbracht op het Chess label en de achtergrond deed op Rescue Me van Fontella Bass. Op dit nummer nam de latere Earth, Wind & Fire oprichter Maurice White de drums voor zijn rekening. Na 1965 werd de groepsnaam eerst tot Girls 3 gewijzigd en vervolgens tot de Starlets. De voorlaatste single, het Motown-achtige My Baby's Real uit 1968, groeide uit tot een Northern Soul klassieker. In 1976 werd bij Riperton borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie en in de jaren daarna bleef zij optreden, maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting. En hiervoor heeft ze van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf Riperton op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot in het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbrak. Haar familielied Loving You Is Easy, Cause You're Beautiful op haar grafsteen graveren, afkomstig uit haar grootste hit. In de tragiek van de muziek Minnie Riperton als lid van de meidengroep The Jams en Can't Help Myself.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

hoorde de groep The Mood Mosaic en een Touch of Velvet. Je zou denken dat dat een hele band was, maar niets is minder waar. Mark Witz was dat. En op het nummer wat je hoorde, dat trouwens in 1967 zou verschijnen, is de achtergrondzang voor Danny Chandel en The Ladybirds. Daarvoor hoorde je Judy Grant en Up on the Roof. Engelse zangeres die hoofdzakelijk actief was in de jaren 60. Ze had 3 hits in de Engelse hitparade. Dat was een nummer wat je hoorde. Maar ook Count on Me en Come to Me. Ze werd destijds wel eens vergeleken met bijvoorbeeld Petula Clark en Cilla Black. Daarvoor hoorde je de tragiek van de muziek. The Jams en Can't Help Myself. En onze aandacht ging natuurlijk uit naar de zangeres van de groep Minnie Riperton. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. En we zijn aanbeland in een programma waar ik er altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Denise & Company, Hermits, Neil Christian, maar bijvoorbeeld ook deze van Sam Cooke en Twisting the Night Away.

Denise and Company and Boy, What Will You Do Then? Amerikaanse rockband opgericht in 1967 in San Francisco. Het was een van de eerste vrouwelijke rockbands. Leider was Denise Kaufman. Later zou ze lid worden van de Scene of Cups. Daarvoor Hermans, Hermits and Dandy. Britse popgroep opgericht in 1963 in Manchester. Oorspronkelijk heette de groep Herman and the Hermits. De groep die speelde simpele maar aanstekelijke muziek waarmee veel succes werd gehoogst. Een van de bekendste nummers van de groep was No Miller Today. Dat werd geschreven door Graham Goldman van 10cc. Herman's Hermits die bereikte in 1964 de top van de Engelse hitparade met I'm Into Something Good. En in de Verenigde Staten deden ze dat zelfs tweemaal in 1965 met Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. En datzelfde jaar nog eens met het nummer I'm Henry VIII, I Am. In Nederland haalden 7 platen van Herman's Hermits de Veronica Top 40. Daarvan haalde er tweede top 10 No Milk Today en het nummer wat je hoorde Dandy. Dat trouwens geschreven was door Ray Davis van de Kings. En ook nog door de Kings op de plaat is gezet. En daarvoor hoorde je Neil Christian en The Road to Love. Neil Christian, zijn echte naam is Christopher Titmarsh. Was een Britse zanger die slechts 1 redelijke hit heeft gehad. Dat was een nummer That's Nice in 1966, geschreven door Mickey Dallon. Het nummer bereikte een 16e plaats in de UK Singles Chart. De Nederlandse top 40 kwam het in juni 1966 tot een 18e plaats. Volgende singles zoals Oops en Two at a Time haalden de hitparades niet meer. Hij bleef wat de Britten on One Hit Wonder noemen. We begonnen met Sam Cooke, Twist in the Night Away. Het is een Amerikaanse gospel- en rhythm and blues zanger. En Sam Cooke's dochter Linda Cooke Womack, geboren in 1952, is singer-songwriter van de soulmuziek. En zij vormde in de jaren 80 met haar echtgenoot Cecil Womack het duo Womack & Womack, dat vooral bekend is geworden van de hit Teardrops uit 1988. Tot zover hebben we weer deze aflevering van The Oldies Project. Je weet, like ons op Facebook, facebook.com/TheOldiesProject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je, en dat is deze van Gracious, Once on a Windy Day. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

Rozemorgen maandag 21 september 2026. De start van de nieuwe werkweek met The Golden Earring en The Twilight Zone.

0: Een klassieker uit 1979 op de radio. The Police and the Matches in a Bottle. En daarmee is het kwart over geweest. En dat betekent de hoogste tijd voor...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het show nieuws.
2: Dave Roelvink staat deze week in de ring tijdens Glory. Boxing, Gladiators 3, vlak nadat bekend werd dat zijn verloving met Marijn Kuipers is verbroken. Tijdens een persconferentie liet hij weten dat het naar omstandigheden oké met hem gaat. En dat de intensieve voorbereidingen op de bokswedstrijd hem helpen zijn aandacht erbij te houden. Over de breuk liet Roelvink weinig los. Behalve dat de twee uit liefde en respect uit elkaar zijn gegaan, omdat hun toekomstbeelden te ver uit elkaar lagen. Het paar verloofde zich afgelopen maart nog tijdens een vakantie in Lapland. DJ Goya, Jason Derulo en Melody pakken de nieuwste alarmschijf met hun zomerse afro-house track Michiko. De plaat van de Roemeense producer DJ Goya ging na de release in maart viraal op TikTok. Waarna de Amerikaanse superster Jason Derulo contact opnam en samen met de Braziliaanse zangeres Melody een nieuwe versie opnam. De track, voorzien van een in Parijs opgenomen videoclip, maakt na het grote online succes nu de overstap naar de hitlijsten. Want buiten dat ze deze week de alarmschijf zijn, komen ze ook nieuw binnen op nummer 37 in de

een kijkje in het jaar 1978 samen met Ike en Tina Turner hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hitlijst met Samuel Welte en Boom. Verder hebben we het weer overzicht klaarstaan en muziek van David Guetta, Kensington en Kim Appleby. En nu uit 77, Yes Sir, I Can Boogie. Hier is Baccarat.

0: Hamilton samen met Russo en Boom, die doorsteeg van 19 naar nummer 11. Wij zijn zo terug met David Guetta en I'm Good Blue, maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 21 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog met zonnige perioden en wisselende stapelwolken. Gedurende de dag ontstaan er meer wolken, met name in het noorden, maar deze groeien nergens uit tot een bui. Bij een matige westen tot noordwestenwind wordt het 18 tot 20 graden in Nederland en 17 tot 21 graden in België. Morgen kan de dag lokaal mistig of nevelig van start gaan. Vooral in het binnenland kan het een poos duren voor de zon door de lage bewolking breekt. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige variabele wind. Als de zon doorbreekt, klimt het kwik naar 20 tot 22 graden, terwijl het onder een hardnekkig wolkendek hooguit 19 graden wordt.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Een hit van 4 jaar geleden voor David Guetta. Je hoorde I'm Good Blue. En daarmee zijn we bij het tweede half uur gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze o zo moeilijke maandag 21 september. Met onderweg Kim Appleby, The Simple Minds. En rond 16:15 komt er weer een nieuwe artiest van de week naar jou. Maar eerst hebben wij 2015, dan weer dit. Hier is Kensington.

0: Na het overlijden van haar zus Mel ging Kim Appleby nog even door met muziek maken. Don't Worry horen we uit 1990. Met zometeen de artiest van de week. Maar eerst maken we een stapje naar het jaar 1985. Een grote hit voor The Simple Minds met Don't You Forget About Me.
1: Won't you forget about me?

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.
0: Artiest

Dat was Imitation of Life uit 2001. Deze aanstekelijke alt-pop single van het album Reveal staat bekend om zijn iconische videoclip die in zijn geheel werd opgenomen in slechts 20 seconden tijdens een zwembadfeest en vervolgens via geavanceerde pan- en zoomtechnieken werd uitgerekt. In de Nederlandse top 40 was de track 6 weken te vinden met een 23e positie als hoogste stand.

0: Never Gonna Give You Up, de absolute debuut en wereldhit van de destijds pas 21-jarige Britse zanger Rick Astley. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door het legendarische productietrio Stock, Aitken & Waterman. Toen de plaat voor het eerst op de radio te horen was, dachten veel luisteraars en DJ's dat de zanger een doorgewinterde Afro-Amerikaanse soulartiest was vanwege Rick's verrassende, diepe, krachtige en warme baritonstem. Het nummer werd in een mum van tijd een wereldhit, fenomeen en bereikte in maar liefst 25 landen de nummer 1 positie in de hitlijsten. Met dit uur nog voor je onderweg Corona en nu de Miami Sound Machine. Hier is Dr. Beat.
1: Hits van toen en nu met Reinier, Witbos, Veugen.

About it. Het was de aftrap van het tweede uur van de ochtendshow op deze Ozo Moeilijke Maandag 21 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur de mannen met lange baarden, ZZ Top. We gaan naar de wereld van de glitter en glamour. We hebben Ilse de Lange, John Cochran, Elm Foley en Cameron Whitecomb voor je klaarstaan op komend half uur. Met nieuwe 89 Exposé. Hier is When I Look At It.

0: mooie dames om een heen. Oftewel, ZZ Top, Jordi de Sharp Dress Man uit 85. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show news.
2: De oude Bob en Giel Beelen werken samen aan de terugkeer van de talentenjacht... de beste singer-songwriter van Nederland. Dat maakte de zanger bekend in het tv-programma Renze. Hoewel het nog onduidelijk is of de show op televisie komt... of via kanalen als Q-Music of YouTube verschijnt... is Douwe Bob vastbesloten het project door te zetten... omdat hij vindt dat nieuw schrijftalent een podium verdient. Douwe Bob won in 2012 zelf het eerste seizoen van het programma... dat destijds ook artiesten als Nielson, Maaike Auwboter en Lucas Hamming voortbracht. Ilse de Lange staat ruim 22 jaar na de oorspronkelijke release... opnieuw in de Nederlandse Top 40 met haar hit So Incredible. Het nummer uit 2008, dat destijds tot de zesde plaats reikte... en 21 weken genoteerd stond, gaat momenteel viraal op platforms als TikTok en Spotify. De hernieuwde populariteit is voor een groot deel te danken... aan populaire influencers als Yassé Harders en Aisha Viss... die het nummer veelvuldig gebruikten onder hun video's. Deze week is het de klapper van de week op nummer 16 van de top 40.

Ja, maar dan kijk je in het jaar 1982 met John Cougar, Jorda, Jack en Diana hier bij de ochtendshow. Maar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Cameron Whitecamp. Nu is Alan Foley. We gaan naar 1979 met We Belong to the Night.

0: 15e week, twee plaatsen gezakt naar nummer 14. Cameron Wycombe en The Kingdom of Fear. We zijn zo terug met Herman Brood en het Wild Romance met Never Be Clever. Maar eerst gaan we kijken naar het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 21 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we droog met zonnige perioden en wisselende stapelwolken. Gedurende de dag ontstaan er meer wolken, met name in het noorden, maar deze groeien nergens uit tot een bui. Bij een matige westen tot noordwestenwind wordt het 18 tot 20 graden in Nederland en 17 tot 21 graden in België. Morgen kan de dag lokaal mistig of nevelig van start gaan. Vooral in het binnenland kan het een poos duren voor de zon door de lage bewolking breekt. Het blijft overal droog bij een zwakke tot matige variabele wind. Als de zon doorbreekt, klimt het kwik naar 20 tot 22 graden, terwijl het onder een hardnekkig wolkendek hooguit 19 graden wordt.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Bobby Glover, Herman Brood en is Wild Romance uit 1979, die het laatste half uur aftrapte van de ochtendshow voor deze maandagochtend 21 september. Met onderweg Ashford & Simpson met Solid hebben we nu Ed Sheeran. Hier is Azia.

Het was een top 40 notering in 1985 voor Aswath en Samson. Deze Solid, je hoort hem hier bij de ochtendshow op jouw radio. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwspaadjes. Maar we gaan eerst een jaar verder, naar het jaar 1986. En dat doen we met Modern Talking. Hier is Brother Louie.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 21 september 1985. Dire Straits voerde de Amerikaanse albumlijst aan met hun succesvolle plaat Brothers in Arms. Dit album was een van de eerste die volledig digitaal op cd werd opgenomen en werd een gigantisch commercieel succes. 1991. Metallica bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst met hun gelijknamige album, dat wereldwijd bekend staat als The Black Album. Het markeerde een definitieve commerciële doorbraak naar een breder mainstream publiek voor de metalband. 1974. Carl Douglas kwam op de eerste plaats binnen in de Britse hitparade met zijn hit Kung Fu Fighting. Het nummer zou uiteindelijk wereldwijd miljoenen keren over de toonbank gaan en groeien tot een typisch icoon van de disco-era. Everybody was

Geur en smaak van verse koffie. En dat op hetzelfde moment op dezelfde zender. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1987 met Everybody Have Fun Tonight van Wang Chung. Ik wens je nog een hele fijne maand.

0: ruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

inderdaad enkele minuten over het eind van 12 uur geworden. Een hele bijzondere goede middag. We zijn er weer met een hele week nieuwe, ja, nou, lekkere plaatjes met de nieuwe afleveringen van de Lunchbreak natuurlijk. Ja, eventjes uit de hoorde komen. Het is maandag ook voor mij natuurlijk. Hè, ja. Zo, het weekend zit er weer op. Ik hoop dat je een klein beetje goed weekend gehad hebt. En ja, dat je een klein beetje hebt kunnen genieten natuurlijk. We begonnen dus met een hele lange versie van niemand meer en niemand minder dan Bandolero en Paris Latino. De maxi-versie. En dat allemaal hier op jouw fantastische radiostation, want we zijn er tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. Met alles erop en eraan. 6 gangen, helemaal gratis en voor niets hier op je radio natuurlijk. En je kunt ons blijven bereiken via de gekende kanalen natuurlijk. Hier is Kim Wilde. Laatst heeft ze nog opgetreden in Duitsland. Ik vond het een klein beetje opgewarmde soep, eerlijk gezegd. Hier is ze dus met View from a Bridge op jouw fantastische radiostation. Een van haar beste hits, vind ik zelf.

inderdaad, een lekkere gewoon van Kim Wilde. En er zou ook weer een kans zijn dat ze weer begint muziek uit te brengen. Maar dat hangt ook een klein beetje van haar broer af natuurlijk. Hè? Want hij schreef over het algemeen de meeste hits voor Kim Wilde. Dit was haar dus met View from a Bridge. Als je aan tafel zit, smakelijk eten, maandagmiddag. Hier is Luna. En je mag misschien vandaag je schoonzoon van harte welkom heten. Wel, hier is Luna met schoonzoon.

Ja, dat kwam eventjes goed nadenken natuurlijk. Hè. Ja, uit de jaren 80 natuurlijk. Uit 1980 kwam het Leon Sayer en I Love You More Than I Can Say. En daarvoor onze onvergetelijke hit natuurlijk Wax and Bridge to Your Heart. Maar dan weer stelletjes aan terug naar de tijdsteen van 12:30 natuurlijk. En dan kregen we natuurlijk het... het nieuws, het heetste nieuws van toen, hier op je plaatje, of schotel op je bordje. En dat allemaal in de lunchbreak. Ik heb er nog eentje hier staan. Clay Viola Wills, hier is hier ook. En Have You Could Read My Mind. Ja, je zou het niet willen weten wat ik er allemaal aan het denken ben. Tot zo, voor het heetste nieuws van toen.

Zo inderdaad, maandagmiddag, heel bijzonder. Goedemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. In ieder geval, neem het er een beetje van. Tot 1 uur zijn we nog bij jou met de lunchbreak. Ja, en hier op jouw fantastische radiostation inderdaad wel. Lunchbreak, breaking news van toen. Beach Boy Brian Wilson wordt in 1969 voor de tweede keer vader van een dochter, Wendy Wilson. Zo later met haar zus Carney en Celine Wilson. Phillips, de dochter van de mama's en de papa's. En de echtpaar van John en Michael Philip, de band Wilson Phillips vormen. Hier zijn de Wilson filmpjes en Philipsjes en dit allemaal met geen hold on.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met De Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

0: Inderdaad, heel de week onze hit voor deze week natuurlijk Bruce. En dit allemaal met zijn Losing Myself and You. Niet toe natuurlijk, hè. Gewoon jezelf blijven, dat is het beste van allemaal. Heel bijzonder goede maandagmiddag. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel, Kees? Wel, ABC zit er nog in, Michael Jackson, Jan Keizer. Dan hebben we ook nog Climie Fisher, Bruno Mars, Lost Frequencies en nog dergelijke dingen meer natuurlijk. Dus stay tuned, zou ik zeggen. We gaan beginnen met ABC. Wat denk je daarvan? En When Smokey Sings. MUZIEK

Ja, inderdaad, heel de week is hij onze artiest van deze week natuurlijk, Marco Borsato. Komt hij terug of komt hij niet terug? Dat is natuurlijk de grote vraag natuurlijk. Maar de rest van vroeger, wel, die hebben we nog allemaal. Dus we zullen hem maar artiest van deze week noemen en maken natuurlijk. Marco Borsato en zij met het heel aangrijpende liedje natuurlijk. Morgen weer een ander eentje. Zo leren we allemaal een beetje kennen natuurlijk. Hè. De hits weer van Marco Borsato. Maandagmiddag op je radio. Van harte welkom en smakelijk eten als je aan het eten bent. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio. En op dit fantastische radiostation draaien we nu speciaal voor jou Michael Jackson en Human Nature.

inderdaad heeft Michael Jackson en dat allemaal met zijn Human Nature. Ja, het ligt in onze natuur natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja. We hebben slechte genen en we hebben goede genen. Zoveel mogelijk de goede gebruiken natuurlijk, hè? De slechte aan de kant leggen. Ja. De nieuwe start van de week, wel, die is helemaal ingezet natuurlijk hier met de lunchbreak deze middag tussen 12 en 1. Morgen zijn we er natuurlijk weer voor jou op de radio met de hittip en dergelijke weer. De onvergetelijke hits, het heetste nieuws van toen. De artiest van de week en ja, dan ook nog de toetjesplaat als er nog een klein beetje plaats over is natuurlijk. Hier is Climie Fisher en Love Changes Everything.

0: Ach, lekker hè? Ja, inderdaad. Love changes everything. Zo het waar zijn. Van vrienden naar geliefden en dan veranderen alles. Ja. Ja. Als je kiest voor elkaar, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje water in de wijn doen af en toe. Climby Fisher op jouw radio. En love changes everything. Zo direct gaan we eventjes zondigen. Maar geen nood.
1: Dit is Patrick Jacobs.
2: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, normaal na een jingle ga je niet spreken, maar doen we dan toch wel nu. Ja, inderdaad, gaan eventjes zondigen. Goed, tijd voor de toetjesplaat voor vandaag. En het is alweer tijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft tot morgen dinsdag. Dan ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan. En met deze lekkere neem ik afscheid van jullie. Hier is Jan Keizer. En dit allemaal met zijn Take Me to Ibiza. Tot morgen. Bye bye.

0: Wat een schattige meid en wat een stem, die Annie Golden uit New York. Daar gaan de shirts.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey, wees welkom.

Ik zie me nou weer staan. Heel lang geleden. Ja, tuurlijk. Ja, wat zeg je? In de prehistorie. Achter die draaitafels. En ik draai. Breakfast Club. Right on track. Terug op de radio.

Heerlijk, hè, die trein. Ja, kan alleen maar vooruit. Kan die links, kan die rechts. Achteruit gaat nog wel een beetje, denk ik. Zo heel wat doen. In Nederland is het af en toe hopen dat hij echt vooruit komt. En we hopen dat je niet echt een miljonair hoeft uit te hangen om met de trein mee te kunnen. Ja, zo is het hoor. Riding on a train in the middle of the roadshow. Daar gaat uit Engeland zelfs de presentatie. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: Rappelen.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Ben Liebrand heeft ons in de jaren 80 een beetje het mixen bijgeleerd. Maar daarvoor was het ook niet lelijk hoor. Die goede oude DJ met die microfoon.

fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee.

0: duivel in de strot. Horex en Durex in de Dixo. En dat was een formatie noodweer, begin jaren 80. Leuk plaatje trouwens.
1: Ja, is leuk.
0: Maar goed. En alles wat lekker is en bovenal wat niet zoveel zijn de plaatjes voor de frustraatjes. De plaatjes met de gaatjes. Ja, inderdaad, echte singeltjes op 45 toeren in de middle of the road, joh. Casey en de Sunshine Band verlaten de achterdeur. En via de voordeur komen Long Delurie en de Shakers binnen.

0: ook zijn soulknakkers in 1979 gelekkerd gisteren. Jawel, you can do it. Een beetje trouwens als ik een vraagje mag stellen van voor of van na 1974. Ah, ben je wel of geen DJ? Nou goed, wie is niet beroemd geworden op een zendschip? Niet waar?
1: Piraten. Toen. In augustus.

0: 558.
1: 2-5-8. Radio Nieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen.
2: Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me.

Als straatarm meisje geboren in de Bronx. In New York City. Even later richten zij de band Dr. Buzzards Original Savannah Band op. Ach, die ken je nog wel, hè? I Play the Fool, Churchill of Women. Ze deden het ook solo. Inderdaad, Corrie Day. Hoorde je in de Middle of the Road Show. Met een wiggle en een giggle all night. Oh, zo lekker. Zijn die gordijnen gesloten? Wat?

Ja, kijk. Levensgevaarlijk zootje hier, blijkt wel. Bonnie en Clyde, uit het eind van het verhaal, lijkt me heel duidelijk. De FBI natuurlijk, die zijn het geweest. Leuk hoor, George.

Dat was hem dus, hè. Eigenlijk een beetje een one-hit wonder. Ja, dit is hem bijgebleven en ons ook. En die goede oude vervlogen voltooid verleden tijd. Eloise uit de jaren 60. Daar gaat Barry Ryan. En tot zover. En niet verder. En straks nog veel meer lekkers natuurlijk. Ja, dat is wat de Piet van Sinterklaas van de kerst.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, we gaan het wederom opnieuw doen. Ik heb wederom een uitgebreid uurtje aan muziek voor je samengesteld. En daar hoop ik je in dit uurtje van de muziekfabriek mee te verrassen.
2: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: We gaan de eerste drie lekker snel voor je opzetten. We gaan terug naar de jaren 70. Een lekkere oude wetse discoknallen van de Whispers. Hier zijn ze met And the Beat Goes On.
0: Geen reden voor onrust. Want
3: Ron van der Steen
0: zet ze weer op in
3: de muziekfabriek.
0: De muziekfabriek. Fabriek.

0: De Muziekfabriek.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
2: Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier?

Uit 1997. Wereld zonder jou. Gezongen door Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. En daarvoor zat Alcazar, Crying at a Discotheque uit 1990. En we begonnen dit rijtje van drie met The Whispers and The Beat Goes On. Je luistert naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet je muzikale inbreng niet in te sturen via www.rondvandersteen.nl. En dit is

0: Let op, daar komt hij. Heel zachtjes. Dat was hem. Mooi, hè? Chris de Burgh, The Lady in Red. En daarvoor zat Fleetwood Mac met Don't Stop. We begonnen met Alex Jordan en Good Girl. Keer op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek met wat lekkere plaatjes voor je onderweg. De grote en kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 2001.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En misschien vraag je je af, wie is dan die grote en die kleine hit? Nou, ik ga het je haar fijn vertellen. Atomic Kitten is de grote hit, Hall Again. Hoogste positie, nummertje 2, aantal weken 10. Gevolgd door die kleine hit van Janet Jackson, All For You. Ze stond toen nummertje 35, maar wel 11 weken in de lijst. En ze is ook nog tevens ex-alarmschijf. We gaan terug naar de lijst van 9 juni, week 23 van 2001.
1: Grote en

0: All For You. Ik heb toch nog even wat dingen voor je nageslagen. De hoogste positie van dit liedje is toch een vierde plaats geweest. En ze stond 12 weken in de lijst. En Janet, die heet oorspronkelijk Janet Damitha Jo Jackson. En ze is geboren in 1966. En mocht je dat niet weten, het is het zusje van Michael Jackson. Snel door met de muziek in de muziekfabriek. Hier is Lior.
1: Yes.

0: Straks maken we het rijtje van drie even af, maar we gaan nu eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Hij is geboren als Reginald Leonard Smith op 15 april 1939 in Greenwich, Londen. We hebben dit keer te maken met een Britse zanger.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Die overigens deel uitmaakte van de eerste generatie sterren die Amerikaanse rock'n'roll artiesten nadeden. Veel van zijn hits waren covers van Amerikaanse successen. Zoals Endless Sleep, oorspronkelijk uitgevoerd door Jody Reynolds. En Donna door Richie Valens. Hij had in Engeland geen hitparade successen meer na 1962. Maar in Nederland had hij in 1968 zijn eerste en enige hit, Abergavenny. Ook werd hij bekend als songwriter van The Casuals. De nummers A Teenager in Love, eerder gedaan door Dion en de Belmonts. En Sea of Love door Phil Phillips. Toch wil ik je zijn uitvoering van Sea of Love niet onthouden. Luister daarom naar Marthy Wilde.
1: Jukebox Classic.

Dat was hem helemaal, de Jukebox Classic. Dit keer van Marty Wilde en Sea of Love. En ook jij mag er eentje aanvragen hoor, geen enkel probleem. Doe dat via de website www.ronvandersteen.nl. We moeten nog even verder met ons rijtje van drie. Dat zetten we

0: vakantie. En toch ook nog een ander gevoel. Zo van schenk mij maar een rozeetje in. Heerlijk. En dan zit je dan hier in de studio met een heerlijk, toch ook amusant, een kopje thee te drinken. Maar goed. Mystiek was dat en Ritmo de Lodger. En daarvoor zat Johnny Hates Jazz en Saturday Dreams uit de jaren 80. En we begonnen met die hele mooie van Lior. This Old Love. Ron van der Steen. In 1976 wordt een meidentrio opgericht door producer Hans van Hemert.
1: Oude lullenplaat.
0: Samen met componist Piet Sauer en manager Han Meijer schrijft hij het nummer My Man.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat hij het jaar erop laat inzingen door drie op uitstraling bij elkaar gezochte dames. Namelijk de roodharige José Hubé, de blondine Marga Scheide en de donkerharige Patty Bart. Het liedje is serieus van toon en gaat over een spoorwegmedewerker die wordt doodgeschoten. Het nummer haalt de hogere regionen van zowel de Belgische als de Nederlandse hitparade. De opvolger Dream wordt echter geen succes. Het jaar erop gooit Luffert over een andere boeg. In 1978 moet Hans van Hemert zorgen voor de titelsong van de komische VPRO-serie Het is weer zo laat wel Dolala. Met Dolf Brouwers als nachtclub-eigenaar. De dames van Luff worden ingezet en zingen het vrolijke You Owe Me met als subtitel You're Very Welcome in Waldolala. Deze titelsong slaat onmiddellijk aan in de hele Benelux en de weg is geopend voor verdere hits. De eerste nummer 1 hit van de dames was You're the Greatest Lover, gevolgd door de tweede Trojan Horse. Waarna in het begin van de jaren 80 nog een aantal hits volgden. Luister nog eens naar You're the Greatest Lover van de meidengroep Luff.
1: Oude lullenplaat.

0: Menig liedje en een beetje ranzig tegelijk, deze van Luf. Maar het was wel een nummer 1 in destijds in Nederland. You're the Greatest Lover.
1: De muziekfabriek.
0: Je zou er maar voor worden uitgemaakt, hè? You're the Greatest Lover. Ja, ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Maar goed, dat even terzijde. En tot zover deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder deze...

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

helemaal klaar voor zit. Hans Bakker straks, ik vier het leven. Nou, dat doen we allemaal. Bert de Steigerpijp met Rits, ken je dat nog? Gaan we ook nog draaien, The Partridge Family. I think I love you, The Partridge Family. Volgens mij had je dat vroeger ook op televisie. Het was een serie in de jaren 70.

0: last time before you go.
1: De meest recente single van Lucas Graham en Before You hoorde je in Afternoon Delight. Paul McCartney en Wings, daar weer voor met Jet.
2: De magische muziekselectie.
1: Ik zou zeggen, vier het leven. Hans Bakker.

0: You're coming along.
1: Patrick Vijfhuizen.

origineel van Prince dit, hè? Dat is een leuk gecoverd dit. 88 werd er Steigerpaard. 1988 weer aangaan. Ja, de Ritz was dat. Supertramp, het school. De klassieker daar weer voor. En daar weer voor in het blokje van 3. Hans Bakker met Vier het leven. The Partridge Family.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

want hij maakte deel uit van, volgens mij, wat was dat ook alweer? De boyband Take That. Ja, tuurlijk. Want Take That is hij ook, nou, is hij eigenlijk zijn carrière bij begonnen. Laten we eerlijk wezen. The Brighter Days, zometeen van Revival, Emily Sunday, Jules Holland en Geo Gospel Choir. Ook nog Gio Gospel Choir doet er ook al mee. Maar eerst de Nicky Jam en Enrique Iglesias. Terug naar 2015 met Elliot.

Ze kon het niet alleen. Revival, Emily Sunday, Jules Holland en het Geo Gospel Choir. En The Brighter Days. Linkin Park. Ja, ook dat is fantastisch. En dat was een beetje rond het millennium dat deze plaat uitkwam. Rondje 1999-2000 heb ik het zo'n beetje over. Rock'n'Roll op je radio. Tenminste, rock'n'roll. En daarna achteraan The Notorious Big.

0: Jongens, van Anchorway, wat je hoort. Het sampletje wat erin zit, Juicy. Dat is ja, een beetje gejat dit eigenlijk. Laten we eerlijk wijzen. De Notorious B.I.G. hoorde je voorbij komen. En nu Raymond van het Groene Woud. En Je veux l'amour.
1: Dat was 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder

Armin van Buren en Lost in Time. Raymond van der Groenewaard met Je veux l'amour, hoor je ook nog even. En ik was helemaal af te vergeten. Ja, het was wel, ik had wel gezegd dat het een Notorious B.I.G. was die hoorde met Juicy. Maar dat was de Rowato Disco plaat. Dit is de allerlaatste die ik voor je kan draaien in deze afternoon. Armin van Helden met It Ain't Love of This Is Ain't Love.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: En dat was hem dan helemaal.
1: Ja. En in 71, je hoorde Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Wat trouwens ook nog een grote hit was voor Robert Palmer in de jaren 80. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe editie van Remember the Good Old Days. Met vandaag weer over iets speciale schijven. Straks in het tweede uur de Treiter schreef en Radio Caroline's Sure Shot. En in dit uur hebben we nog de Mie Mico's lieveling en de Veronica's alarmschijf. En daartussendoor een heleboel andere leuke blaadjes. Dat was het, hoop ik dan maar weer. Hè. Ik heb weer een keuze gemaakt. Hier nog wat oude commercials voorbij huppelen.

Spanky en haar gang. Ze kwamen uit Chicago. De zangeres Spanky zou later nog een klein beetje deelnemen aan de mamas en papas in de tijd van Scott McKenzie. Like to Get to Know You is de titel, kom uit 68. En daarvoor nog Veronica's Unlimited. Weinig over bekend, waren allemaal studio-artiesten. En ze namen gewoon de gelegenheid van het zoveeljarig bestaan, geloof ik, van Radio Veronica en de andere zeezenders. Een leuk plaatje op. What kind of dance is this? Dat is een hele goede vraag. Dat is een goede vraag. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Onderweg voor je de Mia Miko's lieveling van 17 mei 1975. En wat dat is, dat hoor je allemaal straks. Is deze leuke uit 1976. John Paul Young, He's Standing in the Rain.

Rij 1973, Amstelhal. Stand nummer 302, de stand van Datsun. Daar staat een verschrikkelijk goede auto, de Datsun Sherry 120A Coupé. De auto A-Go-Go, gebouwd voor jonge flitsende rijders, heeft een panterachtige fastback, een niet te geloven hoeveelheid ruimte en een hoop power in zijn body. Datsun Sherry 120A Coupé, de auto A-Go-Go.

Ja, er zijn weinig over bekend over deze, over dit heerschap. Dwight Thompson. Heel goed. Dwight Thompson had een speciale schijf te pakken. En dat was de Mia Miko's lieveling. En dat was op 17 mei 1975. Met My Woman Is Calling. En daarvoor John Paul Young. And Standing in the Rain. In dit geval zonder paraplu. Met andere woorden, hij is zeik en zeiknat. Yes.

0: de vraag van Julia van den Berg. Waar is Henk Wijngaard gebleven?
1: Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten.
0: Zegt ook nog, zou je van mijn moeder Emma een leuk plaatje willen draaien van Henk Wijngaard? Maakt niet uit wat, alles is leuk. Nou, bij deze gedaan. Met de vlam in de pijp in 1978. Als je ook nog een verzoekplaatje wil horen in de show, dan moet je dat voortijdig doen. Even een pb'tje achterlaten op de Gouwe Oude Club. CQ Remember the Good Old Days Facebookpagina. Dan ga ik eens kijken wat ik voor je kan betekenen in ieder geval. Trouwens, daarvoor hadden we nog Reparetta en de Delrons en de Captain of Your Ship. En die Reparetta die had ook nog een heel klein hitje in de States. Met het nummer Shoes. En dat was in 1975. Nou ben je weer helemaal op de hoogte. Helemaal op de hoogte. Ken je nog? De mensen dachten, dat komt allemaal uit Spanje. Forget it. Forget it. Kom gewoon uit Nederland. Ja, ja. Dat is een eerste, maar het is ook een laatste grote hit. Ik heb het over Los Angeles. Hier is het verhaal over Managuena. We gaan terug naar 1973.

0: Good Old Days.
1: Clean drink. Wat een beste manier om je dorst te lessen.

geproduceerd door Jan Verdonk. Belgische formatie, The New Inspiration. And I can see the reason why. Oh nee, I can see no reason why. Dat moet zeggen van de Linde. En daarvoor nog Los Angeles, La Maraguena. Is een van de twee singles van Los Angeles. Een groep van Spaanse straatmuzikanten uit Den Haag. Het geheel werd allemaal begeleid door de muzici van de Zendigo's. Onder andere natuurlijk Hans Vermeulen. Zijn grote hit was natuurlijk Malekwenja uit 1973. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Ja, ja, ik weet het, Tessie. Als je nog een bezoekplan wil aanvragen, even een pb'tje achterlaten op de Facebookpagina. Remember the Good Old Days. Gauw houden, club. En dan ga eens kijken wat ik voor je kan doen. En dit komt uit 78.

Leuk om u hier zitten terug te horen. You're the chief of the Apache. Van de in Suriname geboren zanger Frank Smit. Had in 1971 een hitje met deze plaat. Wat uiteindelijk doorstroomde naar 1972. De andere hits waren onder andere I'm the Greatest and the Mexican Bandido. En All Chattering and Winnetou. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Hè? Die televisieserie uit de jaren 60. En daarvoor nog de mooie Precious Wilson en Eruption. En dat ging over a one-way ticket. Oh, dit is mooi. Luister naar Huiver.

0: nemen de good old days.
1: Zeg, bruidje. Als je er zeker van wilt zijn op de mooiste dag van je leven ook de mooiste bruid te zijn, steek dan je licht op bij de Vries en Lampie. Het bruidshuis met de grootste internationale collectie. De Vries en Lampie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58 en Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie.

0: Het leek zoveel op Blood, Sweat and Tears. The Ides of Mars hadden twee singeltjes in 1970. Die andere was Superman. En dit was de Veronica's alarmschijf op 16 maart 1970. Je hoorde Vehicle. En daarvoor nog Chevelles.
1: Where you going, baby?
0: Ik blijf even zitten hier.
1: No, you can't take the car.
0: Nee?
1: Take the kid.
0: Oké. Okay.
1: Take all these bills on the table over
0: here. Hier nog, 1978. Volgens mij was het nog een oude troetelschijf. In de tijd van Joost en Draaien. Die zijn de Imperials. En ding heet... Who's gonna love me?

0: Who's gonna love me when you're gone? Who's gonna leave me when you love me? Jorre, die Imperials. We kijken naar het klokje van de richting. De tijd zijn CQ de top of the hour.
1: Hier is weer een parel uit de jaren 60.
0: Precies. Ik dacht dat zo.

freemusicradio.nl. Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: Nou, volgens mij was het een van de eerste kennismaking met het geluid van Nashik. Je hoorde Everybody Dance. Uit 77 als de eerste officiële van de tweede uur.
1: Of het nou in mono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: Hartelijk welkom.

0: een bescheiden hitje uit 1968 van The World of Us. Dus de opvolger voor The Muffin Man. Kun je nog? Jongeren, King Cruises. En dat wordt nog ABBA en Rockin' Me. Heel je hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Als je een verzoekplaatje wil aanvragen, dan moet je dat betijds doen. Ga even naar de Facebookpagina Remember the Good Old Days, Gouwouw Club. Laat maar wat achter in een pb'tje, dan ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. De eerste volgende plaat was een grote hit voor de Piglets.
1: Johnny Reggae, it was Johnny Reggae.
0: Ken je dat nog? Ja. Er zijn vele uitvoeringen, maar ik heb nu een uitvoering die is echt heel moeilijk te vinden. Het is een studiogroepje dat heet Here Gear. En hier is hun uitvoering van Johnny Reggae.
2: Like Mavis, he's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but he's smooth, not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. He looks great in his big white basketball.

Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts roodmerkkoffie, nu ook vacuümverpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw roodmerk vacuüm van Douwe Egberts.

En dat was hem dan een hele week lang vanaf 18 mei 1974. Als de Radio Noordzee treedt, schreef ze Smash Play. Je hoorde American Gypsy. En dat ging over The Angel Eyes. En daarvoor nog een plaatje van Here Gear. Ik zei het al, het is moeilijk te verkrijgen. Waar je ook zoekt, het zal meestal op nul resultaten leiden. Maar we hebben hem wel gedraaid natuurlijk. Hun uitvoering ging over Johnny Reggae. Paul Maas. Je verzoekje komt eraan, maar is even leuke. Uit de jaren 60, hier is

Speciaal gedraaid voor Paul Maas. En liet een pb'tje achter op de Facebookpagina. Beste Nico, zou je iets van Cardinal Point willen draaien? Mama, papa, ik heb me nog herinnerd, het stond toen de tijd op een LP. Dat heette Alle 13 Goed. Nou, die plaat heb ik toen aangeschaft. En toen kwam er een grote krassen op. En die was eigenlijk niet meer te draaien. Oh, die zetten we uit. Dus die was niet meer te draaien. En daarna heb ik hem eigenlijk bijna nooit meer gehoord op de Nederlandse radio. Dus zou je nog, alsjeblieft, nog die plaat willen draaien? Mama, papa van Cardinal Point. En Cardinal Point waren een aantal Italianen die in Nederland woonden. Dus het was gewoon een Nederlandse productie. En dan waren we gewoon een groep die ook in Nederland furoren maakte. Althans in eind jaren 60. Group Check. De plaat is geproduceerd en de techniek was in handen van een Artje Bouwman. Ken jij hem? Daar beginnen we allemaal. Dus, hoor. Je dit nog? Dancing Fool, Frank Zappa.

0: looking for Mr. Goodbar. Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine.
1: De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.
2: Iedere week 2 uur lang een terugblik naar de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old.

0: Hebt u een goudhaantje?
1: Nee, mevrouw. Ik heb een hond.
0: Ja, nee. Ik bedoel goudhaantje, zo'n vacuümverpakte haan. Heerlijk vers met jus en al binnen 10 minuten op tafel.
1: Ken ik niet. Wie braadt die goudhaantjes dan?
0: Nou, dat doen de superieure koks van Herman Kramer in Joure.
2: Proeft u eens de gebraden haan van goudhaantje? Vraag er eens naar in de winkel.

Vergane Glorie uit Volendam, BZN, Waiting for You. En daarvoor hadden we nog Frank Zappa. Hij stierf in, is dat 1993, geloof ik. Had een bescheiden hitje met Dancing Fool in 1979. Hij heet eigenlijk Frank Vincent Zappa. Merkwaardig figuur, mag ik wel zeggen. Merkwaardig. Even de trompetjes erbij. Maar even over de grens kijken. Jurgen Marcus. Kom, meet aus die Sonnenschein. De Strasse.

0: rock'n'roll.
1: De Cat Crosby, een van de talloze hits uit de jaren 70, in dit geval 74, van Mutt. En daarvoor ook uit 74, Jürgen Markus en Komiet aus der Sonnenseite der Straße. Ja, ja, ja, ja, ja. Remember the good old days. Geen dit toch?

0: de oren van nu. Dit is Remember the Good Old Days. Go, go!
1: Nappa en suède kleding. Bij Berdy Amsterdam koopt u suède mantels voor 129 gulden. De best gesorteerde speciaalzaak voor Nappa en suède kleding is Berdy. Nieuwendijk 143 in Amsterdam. Berdy.
2: Caroline Shorshaw.

was een groot artiest eind jaren 70, begin jaren 80. Deze Linda Clifford was eens een groot hit in Amerika. Het oude succes van Simon & Garfunkel, The Bridge Over Troubled Water, was op 20 mei 1979 Radio Caroline's Sure Shot. En daarvoor gaan nog The Nickels en This World Is My World. Ken je dit nog? Nou, natuurlijk wel. 1970, hier zijn ze nog een keer. Crosby, Stills & Nash.

0: Timebox. Al bijna het eind van de show. Je hoorde... Girl, don't make me wait too long. Ja, doe niet.
1: The show is over now.
0: Je hoorde het, Petula zegt het al.
1: Song is dying.
0: Ik heb er nog een paar voor je.
1: This
0: niet zomaar een paar. Al is een gezelschap uit Australië. Ze hadden een groot hit met Hayes en Peter. Ik heb het over Flash and the Champagne. Flash and the Champagne. Champagne. Flash and the Pen natuurlijk. Champagne. Nou, dan wordt het echt tijd dat je er mee op moet houden van de winter. Ik graag tot volgende week. Here's Down Among the Dead Man.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Dave werd geboren in Amsterdam, maar groeide uit tot een grote ster in Frankrijk. In 1975 scoorde hij met Danser Maintenant een enorme hit. Het was gebaseerd op het bekende nummer Moonlight Serenade van Glenn Miller. Een vlug romantiek, een beetje nostalgie en vooral Danser Maintenant.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. Met Stef Tielemans.
0: Zet het volume maar wat hoger, want we nemen je mee op een muzikale reis terug naar de vorige eeuw. Van grote klassiekers tot vergeten pareltjes, van herkenbare hits tot nummers waarvan je denkt, oh ja, die heb ik al lang niet meer gehoord. Straks komt Christophe van Dam langs met Hit Story. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier en een one-hit wonder. Hey.

0: We gingen terug naar de gouden jaren 60 met deze Nederlandstalige plaat van Boudewijn de Groot. Maakte hij samen met Ellie Mieman en Prikkebeen. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé vinylplatencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 26 september 1970. Lola is een nummer dat werd geschreven door Ray Davies. En het groeide uit tot een van de grootste hits van de Kinks. Lola vertelt een opvallend verhaal dat destijds veel aandacht kreeg. Het nummer werd opgenomen in 1970 en verscheen op een succesvol album. Het stond 3 weken op nummer 1. De band kende al succes, maar dit nummer gaf hen extra bekendheid. De herkenbare sound en teksten maakten het uniek. Het nummer blijft een klassieker binnen de rockgeschiedenis en Lola wordt nog steeds vaak gedraaid op de radio. Het is een tijdloze hit met een bijzonder verhaal.
1: Dit is een 70s vinylparel.

is een heerlijke, maar wat minder bekende parel uit de jaren 80 met die typische synthesizer klanken en dansbare beat. De look was dat en I am the beat. Laten we nog even teruggaan nu naar de jaren 90 en dat doen we met Shaman en Move Any Mountain.

Ringo was in de jaren 70 een populaire zanger en ook acteur. Vooral bekend om zijn romantische chansons. Met zijn warme stem en die typische Franse sound wist hij heel wat harten te veroveren. Trop belle pour rester seul, dat is een vleugje romantiek, een flinke dosis nostalgie. Dat is precies de sfeer die wij hier zoeken in de muzikale parels. Christophe Van Dam is aangekomen in de studio, zometeen Hit Story. Het gaat over de groep Guess Who. Maar eerst gaan we luisteren naar deze 80s klassieker van Ivan. Dit is Photo Novella.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Canadese band Guess Who had al succes geboekt met These Eyes en No Time, maar met hun hit American Woman uit 1970 schakelde de Guess Who een versnelling hoger. De beroemde gitaarriff ontstond spontaan tijdens een concert toen Backman zijn gitaar opnieuw stemde na een gebroken snaar. De song kreeg een rauwere rocksound dan eerdere singles van de band en werd vaak gezien als een kritische knipoog richting de Amerikaanse samenleving en Vietnamoorlog. In Amerika schreef de Guess Who geschiedenis. American Woman werd daar namelijk de eerste nummer 1 hit van een Canadese band. En daar bleef het niet bij. Er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht en leverde de Guess Who ook goud op. In hun thuisland zelfs dubbel platina.

0: Dankjewel Christophe Van Dam voor alweer een verhaaltje achter deze plaat van Guess Who en American Woman.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie met Stef Tielemans.

waren met velen. Earth, Wind and Fire, plaat uit 1981. And Love Goes On hier bij de Muzikale Parels. Zometeen onze one-hit wonder voor vandaag, na deze

0: Vandaag gaan we terug naar
1: 1985. Obsession van Animotion. Die werd een gigantische hit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De band ontstond in Californië en hun debuutsingle werd ook gebruikt in de film A Night in Heaven. De lage landen brak het nummer nauwelijks door, maar internationaal blijft het kenmerk van de 80s synth-pop anthems.
0: Een one-hit wonder.

0: vast, want ik val.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we nog eens naar 1979. Ik weet niet of je deze nog herinnert. Dit is Hot Summer Nights van de groep Might.

0: Kim Carnes, die we kennen van haar Bette Davis Eyes als grootste hitsingle. Dit was ze met More Love.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Dankjewel om te luisteren. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. 1 uur lang zoeken naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een discoplaat uit de 80's. If You Can Dance, dit is Slimline. Tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
4: Hallo, friends.
5: Beste vrienden, hier ben ik weer.
6: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
7: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
8: Oh, zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we, hè?
9: Ja,
8: zijn
9: we klaar.
8: Ja, wel,
10: dat is gezellig, hè?
11: Send me the
12: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
13: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
14: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dan denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
6: Godzakke u, ik mag eindelijk.
7: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken voor nu toe.
8: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, ouwe gozer.
9: Zo, jullie hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van ons radiofeuilleton. Met elke week de allerbeste gouden en fout hits van Nederlandse bodem. En natuurlijk nog veel meer en ook heel veel leuke gasten. En laten we nou toch deze aflevering weer aftrappen met de fantastische schijf. Een liedje wat we in alle uitzendingen deze hele week gaan promoten. En dat liedje is van een heel bijzonder duo. En ik vind het hartstikke leuk om Tieleke weer onder de knop te hebben. We hebben haar pas nog gesproken voor haar laatste solo single. Maar nu, dames en heren, ja, ik zie ze hier in de studio ook liggen, alle viltjes. En daarom gaan we eens even lekker bellen met Tieleke van Harte 10. Hallo Tieleke.
10: Hallo, goedenavond.
9: Hallo, fijn dat we jou even uit al die... Ja, hartstikke leuk dat we jou even uit al die feesttenten kunnen halen waar het dak eraf gaat. Hè. Wat is dat leuk, die filmpjes allemaal te zien in die tent allemaal. En Mario, die mag overal mee naartoe ook natuurlijk, als jij lekker in die tent
10: Mario gaat overal mee in de tas.
9: Dat is leuk, hè? Die komt elke keer weer uit de tas tevoorschijn, hè?
10: Ja, tuurlijk. Dat hoort er ook bij, hè?
9: Ja, zo
10: dat is
9: het. Dat
10: is wel een lekker nummer, toch?
9: Zo is het hartstikke goed. Deze single is ook hartstikke leuk. Daarom hebben wij met de redactie ervoor gekozen om deze single te kiezen tot onze fantastische schijf van deze week. Dat betekent dat hij elke dag van de week in alle afleveringen van de Goud en Fout Show in het begin zit met een interview. Straks in het begin van de tweede uur, dan draaien we de single natuurlijk nog een keer. Want wat is dit weer een klapper, hè? Wat een lekker liedje weer, Tieneke.
10: Ja, hartstikke leuk.
9: Ja, jullie hebben goed je best gedaan weer, hoor. Wat een lekkere plaat is dit, hè?
10: Ja, het filmpje, dat gaat fantastisch. Lekker feest, lekker gezellig. Ja, wat wil je nog meer, hè?
9: Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Het is natuurlijk toch elke keer zoeken weer als je een nieuw liedje gaat uitbrengen. Van wat vinden de fans leuk, wat vinden de luisteraars leuk. Maar ook wat vinden al die mensen die al die tentfeesten vullen waar jullie optreden in door heel het land heen. En natuurlijk zeker ook bij de Tukkerfeesten waar... Ja, als ik die filmpjes terug zie, die keer, het is eigenlijk sensationeel wat daar gebeurt, hè?
10: Ja, bijzonder is dat, hè? Ja. Als je dat allemaal ziet en zo, met al die oude mensen en zo, alles van vernieuwen en zo, dat is toch gaaf. Jong en oud, alles zingt mee en het is gewoon ingewoord mee zingen te staan en dat is hartstikke leuk.
9: Ja, en dan zie je ook op de achtergrond de afbeeldingen van de singeltjes van toen, hè, die we heel hoop van ons allemaal nog in de platenbak hebben staan, die piraten singeltjes van toen. Want toch is dat ook leuk, hè? Die oude singeltjes van vroeger en dan echt het hoesje eruit en dan die plaat erop en die naald erop knallen. En die nostalgie is zo mooi, hè?
10: Ja.
9: Ja, dat is natuurlijk geweest. Maar tegenwoordige tijd, dames en heren, zie je wel, die muziek leeft als nooit tevoren. Want als ik die feesten zie van jong en oud, hè, maar ook jongelui, zeg maar, doen uit de tijd dat ik voor de televisie zat te kijken op volle toeren en op losse groeven. Toen waren wij dezelfde leeftijd als die gasten die nu allemaal, zeg maar, voor het podium staan. En die zingen al die liedjes mee, ook al die liedjes van toen.
10: Ja, klopt. Ja, gaaf is dat, hè?
9: Ja, maar is dat niet soms ook raar? Als je dat, als je dat ziet dan, je ziet al die jonge lui voor het podium staan van die jaar 12, 13, 14, 15. En die staan gewoon liedjes te zingen van de Paladijns en natuurlijk van Henk Wijngaard. En weet ik het allemaal wat vanuit vervlogen jaren. Dat je bij jezelf denkt van hoe kan dit, hè? Want toen ik een jaar of 12, 13, 14 oud was, ik kan me herinneren dat Harry Slinger een keer een baksteen door de raam heeft gegooid bij de radio, bij de KRO volgens mij. Omdat die liedjes niet gedraaid werden op de radio. En nu is Nederlandstalige muziek is net zo hot als al die Amerikaanse meuk die allemaal uitkomt.
10: Ja, dat is heel bizar. Het is echt bijzonder mooi in staat, inderdaad.
9: Ja, en je spreekt natuurlijk dan ook wel eens backstage, denk ik. Niet alleen de artiesten, maar ook de mensen vanuit het publiek. Hè. Wat voor reacties krijg je dan ervan? Net van die artiesten die bij jullie ook optreden, zeg maar, bij die shows. En zelf, het moet toch een heel bijzonder gevoel zijn?
10: Ja, ik heb er een gevoel.
9: Ja, dus zo is het. Ja. Zo is het, ja. Zeg maar even. Ja, je hebt een interview.
10: Ja, nee, ik kan iemand naar me toe zeggen, met je interview.
9: Ja, ja, maar ja, hoe beleven jullie dat? Ook die mensen die daar... Ja, het is allemaal live, dames en heren, op de radio, hè. Hoe beleven die artiesten dat ook? Ik hoorde van Henry van de Dutch Boys, die zegt ook, ja... Ik weet niet wat ik meemaak. Hij zegt...
10: Dat is...
9: Ja, toch?
10: Een mooie keel is dat, echt waar.
9: Ja, ik heb... Ja, ik vind... Ik heb ook tegen hem gezegd... Ik vind het zo leuk hoe jij dat overgepakt hebt. Want anders was het einde oefening Dutch Boys geweest. Maar die muziek moet blijven leven. En dan zie je...
10: Ja, natuurlijk.
9: Als ze die tune inzetten van de Amerikaan Olde Pekela... Het is toch niet te geloven, hè?
10: Nee. Nou, iedereen accepteert het ook gewoon. Dat hij het gewoon doet.
9: Ja, dat is ook mooi. Maar ook jullie liedjes, hè? Als ik dat ook zie... Jullie liedjes vanuit al die tijd. Ik zei het voor het interview al. Ik heb jullie de eerste keer dat ik jullie interviewde was bij Tobbes van Oranje in Haps. Hier in Brabant. Dat is al een hele tijd geleden al. Toen leefde die muziek al. Maar als je ziet nu ook al die liedjes uit de vervlogen tijden. Als jullie die brengen in het land. Het is gewoon één groot megafeest.
10: Ja, dat is hartstikke mooi. Dat leeft echt nog gewoon echt op. Wat is mooier. Ik weet niet, wij dromen niet morgen rode fietsen dan.
9: Ja.
10: En twee meter paarden en zo. Dat zijn echt de liedjes wat echt altijd standaard gedaan wordt. Want dat zijn gewoon echt de nummers van Argentinië.
9: Ja, dat zijn echt de piratenklassiekers. Maar mag ik tegenwoordig al zeggen, de echte Hollandse hits van de tijden. Wel, ja, wat ik zei, op volle toeren en Nederland muziek.

0: Want al die programma's waar toen af en toe een beetje met Dédain naar gekeken wordt, maar wat zo populair was in het land. Kijk, als je toen zei, toen ik 12 oud was en ik zei dat ik fan was van drukwerk, van Harry Slinger en die muziek allemaal, ja, dan keken ze jou dat het niet goed bij je over was. Maar nou, leeft die muziek onder de jeugd veel meer, merk ik gewoon ook in het land door feestjes en partijen, dan al die andere meuk uit Amerika.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, en waar ik ook een beetje nieuwsgierig ben, de plannen voor de toekomst. Want Hart de Tien leeft als nooit tevoren, al die shows die jullie allemaal doen. Wat zijn jullie nog met leuke dingen bezig op de achtergrond of zo?
1: De toekomst, ja. We hebben één liedje op de plank liggen. Dat is weer een wat rustiger nummer, zeg maar. En die willen we dan in deze week, zeg maar, denk ik in oktober een keer opnemen.
0: Ja.
1: En dat is wel echt een, natuurlijk heel wat anders dan het speeltje, maar dat wel, ligt wel weer meer bij Hart de Tien, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is de bedoeling, en dat we dan ongeveer rond de feestdagen dan een liedje uit zouden brengen. Of misschien er net na, dus het is even kijken hoe het allemaal loopt en zo. Dus dat is wel de bedoeling.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: En gewoon doorgaan met muziek maken.
0: Zo
1: ja.
0: is het, dat is het mooiste wat er is. Mensen vermaken, mensen plezier laten beleven. Hè? Dat zie je, ja, wat ik zeg, ik zie met bewondering die filmpjes te kijken. En dan zie ik jou Mario doen en dan heel die tent uit zijn plaat gaan. Terwijl er al liedjes van 500 jaar geleden bij spreken. Maar ze kennen hem allemaal, hè?
1: Allemaal, denk ik, hoe dan, hè?
0: Ja, nou, ja inderdaad, hoe dan, denk je
1: Mario,
0: jezelf,
1: dat is natuurlijk ook heel super tof, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat vergeet je niet, die naam.
0: Nee,
1: zeg, hoe heet die dan?
0: Ik heb begrepen dat er in die tijd, dat was ook in de tijd zeg maar, dat Jacques Manuela had, werden al die meisjes heten Manuela en al die jongens heten allemaal Mario in één keer. Mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat zo'n liedje teweeg brengt allemaal, zeg maar.
1: Nou, daarom.
0: Zo is het. Hey, nou, Tineke, heel veel plezier nog op de achtergrond te houden, want je bent lekker druk bezig. Een nieuwe single, als die er binnenkort weer aankomt, dan gaan we elkaar zeker weer even spreken. En ik blijf jou volgen, ook met Yo Lady Tucker activiteiten en al die presentaties die jullie allemaal in het land doen. Dus ik blijf het dan met heel veel plezier volgen. Maar nu gaan we genieten op de radio van de nieuwe single. We trekken lekker wat lekker een drankje open. We leggen er een lekker viltje onder en we gaan genieten van de laatste nieuwe single. Onze fantastische schijf van deze week. De tip voor de top. Als jij hem wilt aankondigen, Tineke, en dan kun je als geen ander, dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
1: Nou luisteraars, hier komt onze nieuwe single van Hart de Tien, Viltje.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
2: Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo. Zo, lieve mensen. Nou gaan we weer iets meemaken in ons programma. Ik heb er nog geen seconde gesproken, maar ze zegt nu al tegen mij: je hebt me belogen. Nou, dat is natuurlijk niet waar, hè? Ja, lach er maar mee. Maar ik zit er maar mooi mee te kijken hier in de studio, dat de redactie mij aankijkt van: nou, Jos, wat heb je nou weer gezegd of gedaan? Ik heb nog niks verkeerd gezegd, toch?
6: Nee hoor, je hebt het helemaal goed.
5: Nee, hartstikke goed. Nou, dames en heren, wij hebben Koenie aan de telefoon, want die heeft het liedje opgenomen. En het is geschreven, dat vind ik nou zo leuk. Nou, een man die we ook al een paar keer aan de telefoon hebben gehad, een beetje aan het herstellen is nu. Want hij lag op de operatietafel, hebben we een foto van gezien. Mr. Music Maker, oftewel Ad van den Hurk, Andy de Wit. Maar die heeft meegewerkt aan dit liedje. Maar het gaat niet over mij gelukkig. Maar het gebeurt wel vaak in het leven, Koenie, hè, dat je belogen en bedrogen wordt. Hè?
6: Zeker gebeurt dat in het leven, ja. Dat is ook een levenslied, hè. Een traan en een lach. Ja. Maar ja, als je zoiets meemaakt, dan ben je misschien ook wel blij dat je er vanaf bent.
5: Zo, nou, ik wou het niet zeggen, want dat is natuurlijk ook, als je besodemieterd wordt, dan is het fijn om er vanaf te zijn, toch?
6: Ja, dat bedoel ik. Het vertrouwen is dan weg, hè. Dan wil je hem toch niet meer terug, denk ik.
5: Dat is ook wel een mooie. Ik zit zo te bedenken, het blijkt terug te horen van: dan is het ook fijn om er vanaf te zijn. Dat is misschien ook wel een leuk idee voor Ad, hè, want die schrijft allemaal van die mooie liedjes. Ja, dames en heren, Ad van den Hurk, oftewel Andy de Wit, die vaak bij ons te gast is geweest in de show. Die volg ik eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik hem bij Op Volle Toeren zag, dat hij daar Music Maker deed en dat ran Dali Dali en al die mooie liedjes die hij gemaakt heeft. En ja, Ad, die, als het over levenslied gaat, die heeft in zijn leven meer meegemaakt, denk ik, in 5 jaar tijd dan wij in heel ons leven gaan meemaken. Tenminste, dat hoop ik, dat ik dat allemaal niet mee ga maken. Maar daardoor weet hij vaak ook wel met hele rake teksten te komen en hele mooie liedjes. En dit liedje, ja, het doet inderdaad terugdenken aan vervlogen tijden, toen het allemaal nog niet zo gehaast ging, toen we nog wat tijd hadden, toen we nog echt met elkaar praten en niet alleen maar via de WhatsApp en de telefoon, toen we nog echt met elkaar praten in de jaren 70 en 80, toen ik ook begon met plaatjes draaien en in het land lekker bezig was. Dat was eigenlijk wel een gezelligere tijd.
6: Zeker weten, zeker weten. Nu worden we allemaal, zitten we vast aan die mobiele telefoon.
5: Ja, en gejaagd allemaal ook zo. Het moet allemaal sneller, hè?
6: Mensen hebben geen tijd meer. En het leven is heel anders dan vroeger.
5: Ja, en daarom denk ik dat doet ons een beetje terugdenken, zeg maar, aan vervlogen tijden, dames en heren. En het gaat natuurlijk ook over een bijzonder onderwerp, want het leven is niet altijd alleen maar lachen, gieren, brullen en gezelligheid. Het is soms ook wel eens hommeles, hè? Zoals het als een mooi woord is, wat jij ook vaak gebruikt hebt gehoord. Het is wel eens hommeles, hè?
6: Ja, het is hommeles.
5: Ja, lach er maar mee, maar het is wel zo, hè?
6: Ja, het is wel zo, ja. Ja, jammer, maar zo staat het leven ook nou eigenlijk.
5: Ja,
6: het is nooit altijd roze geur en maneschijn.
5: Nee.
6: Ook wel eens hommeles, ja.
5: Ja, zou ook niet goed zijn als de hele dag alleen maar gezellig was. Dan moet ik af en toe even een beetje vuurwerk, een beetje op scherp te staan weer natuurlijk, hè?
6: Ja, als je het maar weer goed maakt voordat je gaat slapen.
5: Dat zijn de mooiste momenten, dames en heren, in de jaren 70 en 80 en zo. Het wordt allemaal minder in de loop der tijd. Maar goed, maakt niet uit, komt allemaal goed. Ja, niet minder hommeles, maar wel meer lottelen en weer wel meer had, minder had ze flatsen, maar nog steeds hommelen. Maar goed, maakt niet uit, Koenie. Alle gekheid op een stokje.
6: Dat moet toch kunnen, toch?
5: Ja, dat vind ik ook. Je hebt ook een mooie clip erbij. Die is gemaakt door de man die in Nederland natuurlijk ook bekend staat als tribute aan Elvis Presley. En natuurlijk aan de presentator van Hollands Hitpodium, Michael Bakker, dames en heren.
6: Michael Bakker, ja. En dat is hier gefilmd waar ik woon, in Stavenissen.
5: Nou, ik zag het inderdaad, Stavenissen. Ik ben even gaan kijken waar het ligt, want ik had er nog nooit van gehoord, Stavenissen. Maar het is hartstikke mooi. Dat is dan wel weer leuk met de social media en Google Huppelepup, dat je dan mooi kan gaan zoeken, hè, van Stavenissen. Van waar ligt dat nou? Maar dat is ook mooi, hè?
6: Dat is zeker mooi. Het is een klein dorpje en het is 20 minuten van Bergen op Zoom af, dus toch?
5: Ja, er staan niet voor niks borden 30 kilometer per uur, Maria. Want dan ben je er zo doorheen, hè. Je moet er rustig aan doorrijden, toch?
6: We moeten rustig rijden,
5: ja. Ja, zo is het natuurlijk, hè. Hey, en ja, ja, in de clip heb je ook een aantal hele leuke mensen die meespelen, zeg maar. Hè, want je was zo slim om een heel mooi restaurant, het Pakhuis, uit te zoeken. En de haven natuurlijk van Stavenissen. Ja, je hebt de hele familie er meteen bij gehaald, het hele restaurant.
6: Ik heb heel de familie erbij gepakt.
5: Ja.
6: De dochter van de eigenaar van het Pakhuis.
5: Ja, Melanie, heb ik me laten vertellen.
6: Melanie, ja. En dan Ralf, dat is de medewerker.
5: Ja.
6: En dan mijn twee beste vrienden uit België. Dat is zangeres Carina.
5: Ja.
6: En die speelde trompet, want die heeft vroeger ook op de fanfare gezeten. En dan haar vriend speelde dus op de gitaar.
5: Zeg je nou toch allemaal, ze heeft op heel de fanfare gezeten. Dat kan toch niet, kun je toch niet zeggen.
6: Carina heeft ook op fanfare gezeten.
5: Oh, zo, ja. Ik denk, wat zegt ze toch allemaal? Hè? En Fransma, die mocht ook meedoen, hè? Op de gitaar.
6: Fransma, die mocht ook meedoen, ja.
5: Ja.
6: Dus die kwamen kijken naar de videoclip. En toen zei Ronald, joh, ik wil ook nog een podium. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we even naar de stoven, dat is verderop.
5: Ja.
6: En dus toen hebben we daar, toen wou ik je dan nog twee muzikanten erbij. Ik zei, dus toen vroegen ze gelijk aan Carina en Zwaar. Ja hoor, zei ze. Dus die hebben me geholpen eigenlijk ook mee. En dat is allemaal goed gelukt, vind ik.
5: Nou, zeker hartstikke goed gelukt, dames en heren. Je moet allemaal de clip maar eens even gaan nakijken. En als je meer wilt weten over Connie, kun je natuurlijk allemaal even gaan kijken op conniezingt.nl. Conniezingt.nl. Even voor de mensen thuis, schrijf het even op conniezingt.nl. En op Facebook en TikTok en overal kun je er terugvinden. En natuurlijk ook op de website van roodhitblauw.nl. Daar staat een heel mooi veldje met artists. En dan kun je dan invullen Connie. En dan kom je alles te weten over Connie en al haar muzikale activiteiten en wat ze allemaal aan het doen is. En natuurlijk deze heerlijke single die als opvolger is van de single die ze heeft opgenomen met Gerrit Vos. En Gerrit Vos hebben we toen te gast gehad in de show over die single. Ga je mee? Nou, ik ga mee. En nou zegt ze meteen al tegen mij, ga je mee? En je hebt me belogen. Nou, die kan ik in mijn zak steken weer vandaag.
6: Ik stond op de hoek van de straat op je te wachten, maar je kwam niet.
5: Nee, ik kon Stavenissen niet winnen. Hè. Ik kon hem niet winnen in de Tommy, zeg maar. Ja, maar goed, komt allemaal goed, Connie. Misschien zien we elkaar bij de Hollands Hitpodium in november in Nijkerk. Dames en heren, kunt u allemaal lekker terecht. Hartstikke mooie zaal. Ik ben er heel vaak geweest voor tv-opnames nog in de goede tijd van Thomas van Oranje. Ben ik er heel vaak geweest. Hartstikke leuk. En wellicht is Andy de Witter ook wel de man die het liedje meegemaakt heeft. Ad van den Hurk. En Gerrit Vos is er misschien ook wel bij. En Elvis Michael Bakker is erbij. Dus nou, wat willen we er meer, toch?
6: Daarom, een heel clubje is allemaal bij elkaar.
5: Zo is het. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dames en heren, het is niet persoonlijk bedoeld, maar we gaan thuis de nieuwe single draaien van Connie in ons programma. Dus pak het niet persoonlijk op. Ga niet meteen Stichting Correlatie bellen of
6: het is hier allemaal picobello.
5: Zo is het. Hartstikke goed, Connie. Nou, Connie, ik kondig hem lekker aan en dan gaan we lekker naar luisteren.
6: Oké, dat zal ik doen. Lieve luisteraars, hier is dan mijn nieuwe single. Je hebt mij belogen. Veel luisterplezier.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan een man in de uitzending halen die een liedje heeft opgenomen wat echt een van de klassiekers is die bijna in elke show die we ook in het land doen met de Goud en Foutje on tour. Misschien zie ik je daar binnenkort wel een keer met heel veel leuke hits en muziek. En dames en heren, hij zal er ook bij zijn bij de tv-opnames van het Hollands Hitpodium. In november is dat en hoor je dan in december natuurlijk terug hier bij ons op de radio in de Goud en Foutje en Oranje Party. Ja, welk liedje is dat dan dames en heren? Nou, het is een heel bijzonder liedje. Hij kwam uit op dinsdag 11 augustus en dan zegt hij natuurlijk, hoe weet je dat zo zeker Jos? Nou, maandag 10 augustus was ik namelijk 36 jaar getrouwd met dezelfde vrouw ook. En wij gingen de dag daarna, gingen we lekker een beetje nog stappen. We kwamen thuis en er kwamen heel veel leuke liedjes ook nog binnen van de pluggers. En daar zat dit liedje bij. En toen moest ik toch een beetje denken ook aan 36 jaar ervoor. Want we hadden ook een hele leuke, vrolijke Costa toen wij gingen trouwen. Ja, ben ik in de kerk getrouwd Jos? Ja, ja. Dat moesten we nog in die tijd natuurlijk. En hoeven nou niet meer. En dan is het zo leuk om dit liedje ook nu bij ons hier tot leven te wekken in de Goud en Fout Show Radio. De vrolijke koster van Ryan Niekerk. Hallo Ryan.
7: Hey, hallo.
6: Hallo, ja, in Niekerk en we zien elkaar in Nijkerk in november. Hoe leuk is het toch weer, dames en heren, al die woordspelingen hier in de Goud en Fout Show Radio. Hé, hey, luister, en ben je ook wel eens een vrolijke koster in je leven tegengekomen? Behalve dan het liedje natuurlijk wat je nu uitgebracht hebt.
7: Jazeker, jazeker.
6: Vertel, nee, we willen er alles van weten.
7: Ja, nou, mijn buurman was dat toevallig, dus die stond altijd vrolijk in het leven, dus...
6: Die wist van de klepeling.
7: Inmiddels is hij wel verhuisd, maar vandaar eigenlijk ook.
6: Oh, leuk man, nou, zolang hij nog niet naar het kerkhof is verhuisd, dan is het goed, hè, want er zijn ook veel mensen die in de tijd van de kerk nog heel veel naar de kerk gingen en moesten. Ik hoorde van mijn moeder ook, hè, die wordt 83 binnenkort en die moesten vroeger nog 26 keer per week naar de kerk. Ja, dat hoeven wij gelukkig niet meer, maar desondanks is dit liedje natuurlijk... Ja, dit hoort wel een beetje bij het leven. Het is eigenlijk een levenslied, maar dan in de feestelijke sfeer. En de tekst is zo ontzettend waar, hè?
7: Ja, dat klopt helemaal. Ja, nee, het is echt een oude feestklassieker in een nieuw jasje. En het begint met een wals en uiteindelijk als er een refrein daar komt, dan kunnen de mensen hossen en springen eigenlijk op de vrolijke noten van de vrolijke koster.
6: Ja, het is eigenlijk het hele jaar carnaval met dit liedje. Ja, ik heb hier het singeltje nog ergens van Johnny Jordaan heel lang geleden. En natuurlijk onze grote vriend Johnny Romein heeft het opgenomen. En later nog een keer met het feestteam. Ja, Johnny hebben we heel veel mee gewerkt in Westendorf. Heeft natuurlijk zelf een aantal horecabedrijven gehad waar ik als DJ regelmatig heb mogen optreden. Ja, en ook als hij dit liedje inzette, overal ging de tent op zijn kop. En ik denk ook voor jou, of je nou in de derde helft bij een voetbalclub staat of op een bruiloft of waar dan ook. Je zet het liedje in, de eerste klanken ervan en het dak gaat eraf, hè?
7: Ja, klopt. Nee, overal waar ik hem doe, eigenlijk met allemaal optredens, word je eigenlijk met beide armen ontvangen. En het is overal één groot feest. En dat is wel fantastisch leuk om mee te maken, want dat is toch echt waar je het voor doet, hè? Om overal een feestje te bouwen.
6: Ja, zeker wel. Dat zijn we ook niet anders gewend voor jou. En je hebt natuurlijk in dit liedje een van de allerbeste accordeonisten van Nederland weten te strikken, hè?
7: Ja, klopt. Ja. Daniel Metz. En ja. Dat is niet zomaar een naam. En daar ben ik heel blij mee dat hij dit accordeonwerk voor mij wil inspelen.
6: Ja, en de collega's en de redactie ook. Wij hoorden het liedje. Wij dachten wel van, er is iets met dat liedje gedaan. En inderdaad, hij is in het midden. Hebben jullie een knippering gedaan om het even nog een beetje te... Ja, hoe zal ik het zeggen? Nog een extra sausje mee te geven. Dat het gewoon happatee feest is.
7: Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben het eigenlijk het langzame stuk eruit gehaald en een leuke jalala eigenlijk erin gegooid. Wat makkelijkere tekst is het niet voor de mensen om mee te zingen natuurlijk.
6: Ja.
7: En dan merk je toch echt dat de mensen daar ook weer op aanslaan. Dus dan blijven ze lekker actief tijdens het nummer. En dat is heel leuk om te zien altijd.
6: Ja, het grote voordeel van deze versie ten opzichte van die vorige versie. Dit is gewoon van begin tot eind feest.
7: Ja, klopt, ja. Ja, nou ja, het begint inderdaad met de wals, maar als eenmaal het refrein er is, dan gaat iedereen altijd lekker los, dus dat is hartstikke leuk.
6: Dan is het de beuk erin, hè?
7: Echt wel?
6: Dan is het in een hostie, man, en is het knallen met dit liedje, zeg maar, hè?
7: Ja,
6: ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar er zijn natuurlijk nog meer van dit soort klassieke liedjes in de Nederlandse repertoire. Ben je daar ook een beetje aan het kijken van wat gaan we hierna doen? Of heb je al iets anders in gedachten wat je als opvolger gaat doen over een tijdje? Hè? Eerst even lekker genieten van deze.
7: Ja, nou, inderdaad zijn we eerst lekker aan het genieten van deze. En we hebben binnenkort alweer een afspraak staan om weer een beetje te gaan sparren erover. Maar voor nu hebben we in ieder geval, laten we deze even lekker doorlopen. Want hij wordt zo fantastisch opgepakt overal. Dus Nee, ja, we gaan er nog eerst even lekker van genieten.
6: Lekker man, heel slim, want sommigen komen heel snel met allemaal liedjes achter elkaar, terwijl deze nog zo lekker en herkenbaar is. Ja, en ik kan me voorstellen, als je met het liedje optreden opent, dat je hem halverwege nog een keer kan doen en aan het einde nog een keer. En dan moet de hele zaal aan de zuurstof, hè? Want als je dit liedje met 3 keer mee hebt mogen doen, en niet alleen voor jou, maar ook voor de zaal, ja, dit is toch fantastisch, man.
7: Ja, klopt. Nee, dat is superleuk inderdaad.
6: Ja, nou, dames en heren thuis, we gaan dit eerste uurtje van de Gouden Foutje van deze week met dit liedje afsluiten. Want dan kunnen jullie even tijdens de reclame en het nieuws even aan de zuurstof allemaal. En dan gaan we daarna gewoon weer lekker doorknallen in ons programma. Nou Ryan, we zien elkaar dan eind november, 22 november, dames en heren, de tv-opnames van het Hollands Hitpodium in het mooie Nijkerk. En daar kunnen jullie allemaal bij zijn, gratis intree. Heel veel leuke artiesten komen daar en tipje van de sluier, Ryan. En zijn vrolijke koster, die zijn er ook bij. Dus we gaan daar lekker van genieten. Hey Ryan, genoeg geluld op de radio. We gaan de muziek draaien. We gaan jouw nieuwe single erop knallen. En ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. En wij slingeren die kosterrekkers de zaal in.
7: Helemaal goed. Nou, wij zien elkaar in Nijkerk dan. En ja, mensen, ik hoop jullie eigenlijk ook. En ja, we gaan hem dan nu toch echt luisteren. De nieuwe single van Ryan. Kijk, en die heet De Vrolijke Koster. MUZIEK

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: komt terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: Hallo, ik ben Frans Bauer.
1: Hallo, ik ben Django Wagner.
2: Mijn naam is Robert van Hemert.
3: Ja, lieve mensen, Marcus Schuitmaak hier.
4: En ook ik luister naar de Jos Nette Goud en Fout Show.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Jullie mensen, jullie weten thuis. Ik zit hier achter de mic, dames en heren. Weer heerlijk al die lekkere muziek erin te knallen hier in de Goud en Fout Show Radio. En aan de andere kant van de mic heb ik ook een mic aan de telefoon, dames en heren. Die tegenwoordig in het mooie Dongen woonachtig is onder de rook van Tilburg. Waar we eind van de maand weer zijn bij de opnames van Buma NL. Daar zijn we weer bij met heel veel leuke artiesten. En ja, deze man heeft een liedje uitgebracht, dames en heren. Het begon allemaal een paar jaar geleden in mei 2024. Toen kwam zijn debuutsingle uit, Laat Me Leven. Die kwamen natuurlijk voorbij in ons programma. Ook de opvolger, Ik Ga Nooit Meer Naar Huis. Nou, daar hoop ik toch wel dat hij wel eens een keer naar huis gaat als hij met een optreden klaar is. En heel veel leuke mooie liedjes. En nu heeft hij een liedje uit met de titel Huisje, Boompje, Beestje. Nou, dat is toch een mooie titel voor een mooi liedje. Voor een hartstikke mooi liedje, want dat willen we toch allemaal. Ons eigen huisje, boompje, beestje. En als de even kan, ook nog iemand op de bank die erbij zit om gezellig mee van alles te doen. Hè? Kun je thuis ook wel bedenken. We gaan er het over hebben met de man die het liedje uitgebracht heeft. Mike Riva. Hallo Mike.
7: Hey, goeie avond.
6: Ja, maar het is niet alleen huisje, boompje, beestje, maar ook iemand op de bank erbij als het even kan, hè? Toch?
7: Ja, zeker. Dat hoort er allemaal bij, hè?
6: Ja, vind ik ook, jongen. Hey, hartstikke leuk, man. Leuke single.
7: Nou, dankjewel. Leuk om te horen.
6: Ja, en hoe ben je erbij gekomen? Was je zelf op zoek naar een huisje, boom?

0: filmpje beestje?
1: Nou, eigenlijk nog voorlopig nog niet hoor.
0: Oh.
1: Ik slaap en ik woon nog lekker thuis. Ik ben 24 jaar, dus ik...
2: Lekker man, jongen. Mooie leeftijd.
1: Ik zit thuis nog goed.
2: Mooie leeftijd, jongen. Was ik maar 24 nog. Weten wat ik nou allemaal weet. Och, jongen toch maar. Maar lekker thuis nog, jongen.
1: In mooie...
2: Ja, lekker nog thuis in Dongen. Dus jou ja. Krijg ik nog nergens druk over te maken. En gewoon lekker genieten van het leven.
1: Ja, zeker. Dus ja, dit liedje is ook het eerste nummer wat ik nou zelf meegeschreven heb.
2: Ja.
1: En ook met twee andere jonge gasten, met Sam Roosendaal en Jesse Blokdijk.
2: Ja.
1: Die zijn allebei een beetje dezelfde leeftijd als ik, dus dat klikte echt super goed.
2: Ja.
1: En ik ben er eigenlijk een beetje op gekomen, omdat ik samen met een vriend op stap was. En daarbinnen zat eigenlijk een beetje een leuke jonge dame, een beetje te flirten steeds met ons. En, ja, dat was natuurlijk hartstikke gezellig, maar ja, je weet hoe het gaat, hè. Als er thuis eentje zit, dan mag je niet meer naar huis nemen.
2: Nee. Dan, want dan heb je geen huisje, boompje, beestje meer, hè?
1: Nee.
2: Nou, dan kwak ruzie, hè, dan, hè?
1: Nee, inderdaad. Maar ja, daarom, ik zing ook een beetje zo met een lolletje erover van geen huisje, boompje, beestje, omdat ik het wel, ik heb wel een vriendin, maar dat wil niet zeggen dat je dan saai bent en op de bank moet gaan zitten natuurlijk in het weekend, hè.
2: Nou, je kunt hem op de bank gaan liggen, maar in ieder geval niet in Nederland alleen maar nas zitten. En, dan heb je nog gezelligheid te maken, hè.
1: Juist.
2: Want dan krijg je een andere titel, dan krijg je een liedje van Koos Albers van lang geleden. Ik slaap vannacht wel op de bank, schat, dat moeten we niet hebben, hè.
1: Nee, daarom. Dat verloop ik in ieder geval nog niet.
2: Nee, dat moet leuk blijven. Maar jongen, 24 man, jongen. Geen hand, maar een land vol, hè. Zoals pap vroeger altijd. Hè.
1: Ja, dus, ja, dat klopt. Jullie,
2: ja,
1: wijze
2: toch.
1: Woorden van jullie, pap.
2: Ja, wijze woorden. Ja, wijze woorden. Hey, luister, maar dit is natuurlijk wel de essentie, om zo'n mooi duur woord te gebruiken, van het liedje, is inderdaad wel van, opletten wat er gebeurt, hè. Maar ja, hij gaat toch altijd weer terug naar haar, zeg maar. Dus, als wezendoende.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
2: Maar knipogen is mooi en een beetje flirten en een beetje rommelen en doen. Maar ja, uiteindelijk moet je dan toch naar je eigen bank weer, hè, bij papa en mama, zeg maar.
1: Ja, juist. Ja, wij zeggen altijd op een andere honger krijgen we thuis eten.
2: Oh, kijk eens aan de avond. Ja. Ook weer een mooie titel voor een misschien wel een vervolgzin.
1: Ja, dat wordt misschien de volgende wel, ja.
2: Ja, dat is toch zo. Maar bedoel, ik snap het volkomen, zeker. Als je 24 bent, jongen, dan heb je nog... Heel de wereld ligt nog aan je voeten en Usman moet je lekker genieten, of toch? Of niet dan?
1: Ja, zeker weten. Dat doen we ook.
2: Ja, nou, hartstikke mooi, man. Hey, maar als ik zo kijk, inderdaad, vanaf 2024 dat je begonnen bent, heb je inmiddels al een aantal singles op je naam staan. Je bent al lekker bezig om ook niet alleen in de thuisregio in Dongen, maar ook ver daarbuiten inmiddels in de derde helft en in de vierde helft en overal, zeg maar, jouw liedjes te doen. Niet alleen in ons mooie Brabant, maar ook in Friesland en Drenthe en in Limburg en in de Achterhoek en overal jij je huisje, boompje, beestje uit, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nee, dat klopt. Ondertussen heb ik al best wel wat plaatjes gehad, dus dat is wel superleuk inderdaad om te doen. En ook weer eens een keer natuurlijk om bij ander publiek te komen. Dus op zich, super mooi eigenlijk.
2: Ja, en een mooi team.
1: De olieplek verspreid zich gewoon een beetje.
2: Ja, zeker. Weet je, een mooi team om je heen verzameld. Door Sam Roosendaal en met Jesse natuurlijk. Hier aan deze productie werken. Dan is het ook echt iets van jezelf. Hè? Dan is het ook een echt eigen product.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat vind ik ook zelf wel heel leuk inderdaad. Dus je gaat sowieso nog wel een vervolg komen met hun.
2: Oh, hartstikke leuk, man. Nou, dan gaan we het allemaal horen. Dat wordt dan, dus we hadden het net ook alweer over. Dat komt dan, op een andere honger krijgen thuis eten. Dat wordt dan misschien de volgende.
1: Ja, inderdaad.
2: Je weet maar nooit. Ik denk wel dat het een titel is die blijft hangen. Dat is met dit ook. Huisje, ja,
1: sowieso bij de Brabanders. Ik weet niet of ze het buiten Brabant kennen.
2: Tuurlijk wel, joh. Tuurlijk wel. Die kennen dat toch ook allemaal. Want die komen, ze komen met de carnaval allemaal naar Brabant om hier op een andere honger te krijgen. Weer thuis te kunnen eten.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt.
2: Ja, daarom.
1: Dus. Heb jij weer gelijk in.
2: Ja, zo is het af. Fijn dat ik ook een keer gelijk heb, jongen. Dat is een lange dag. Hey, dames en heren, we gaan thuis lekker luisteren naar het liedje, want we hebben genoeg geluld weer. Het is tijd voor muziek in de Gouden Foutshow Radio met deze prachtige nieuwe single. Ga hem allemaal lekker downloaden. Zet hem in je playlistje. Als je de kroeg in gaat, een feesttentje of iets, vraag hem lekker aan en laat lekker meegenieten. De clip natuurlijk ook te zien is gemaakt door onze vrienden van Driessen. Visuals is terug te vinden op YouTube en de social media kanalen van onze Mike. Maar nu gaan we hem horen in ons programma. Hey Mike, veel plezier nog. Komend weekend dan ook en de komende dagen. En ik zou zeggen, wij gaan er lekker van genieten van jouw nieuwe single.
1: Goed.
2: Kondig hem maar lekker
1: aan.
2: Gaan wij hem draaien. Is goed, jongen. Komt-ie aan.
1: Jullie bedankt voor het interview en tot de volgende. En dan is dit mijn nieuwe single, Huisje voor een beestje, van Mike Riva.
3: Oh, de avond is nog vroeg. Een vreemde stad, een nieuwe kroeg. Ik zag je staan, jij denkt vast het komt wel goed.

0: lijsttrekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, jullie weten dat ik in ons programma wat inmiddels alweer bezig is aan het 18e seizoen. De Goud en Fout Show Radio elke week ook heel graag levende legendes in ons programma haal, dames en heren. We hadden pas natuurlijk Frank Mortiers, we hebben Nick McKenzie, we hebben John Spencer. Nou, we hebben zoveel mooie artiesten uit het gouden hitverleden van Nederland aan de telefoon gehad. En nu een hartstikke mooi moment in ons programma. Want het is echt een feest hier in de uitzending op dit moment. Want we hebben de man aan de telefoon die we allemaal kennen. Want als ik zeg Jan en Zwaan, zegt iedereen dan. Dan weten we allemaal waar het over gaat. Al die geweldige liedjes. Dus al die jaren op volle toeren. Op losse groeven. En dan noem het allemaal maar op. Nederland, Muziekland. Al die programma's waar ik vroeger ook altijd naar mocht kijken. En nu met een prachtige nieuwe single. En wat vind ik het leuk om Jan aan de telefoon te hebben. Ik zeg hartstikke goeie avond.
6: Goedenavond.
5: Welkom in ons programma. Wat vind ik dit hartstikke leuk. Want bij mijn jeugd, opvoeding, hoort natuurlijk Nederlandstalige muziek. En wat ik al zei, die programma's in Giel Montagne. Ah, heb ik ook een paar keer mogen interviewen, Giel. Waar jullie zo vaak zijn geweest. En Jan en Zwaan. Dat is toch ook een begrip in de Nederlandstalige muziek?
6: Ja, misschien wel, ja.
5: Ja, nou ja, misschien hoef je niet zo bescheiden te zijn. Dat is gewoon zo. Jullie horen er echt gewoon bij. En de liedjes die al die jaren voorbij gekomen zijn, die zijn niet alleen nostalgisch, maar die zijn ook, dat is Nederlands cultuurgoed, zou ik bijna zeggen. Voor mij, maar bijvoorbeeld ook voor Jan Paparazzi natuurlijk van Sterren NL. Die houdt ook ontzettend van deze muziek en van die liedjes uit het verleden. Maar nu is er een nieuwe single uit.
6: Ja, ja.
5: Het is feest.
6: Het is feest.
5: Ja. Ja, nou ja, kijk, het leven is natuurlijk niet altijd feest. Dat hoef ik u niet te vertellen. Want het heeft ook natuurlijk het nodige voor de kiezer gehad in al die jaren. Maar muziek is dan toch iets, dat hoor ik van Frank en ook van Nick McKenzie en allerlei andere artiesten. Muziek is hetgeen wat je letterlijk en figuurlijk op de been houdt in goede en in slechte tijden. En we moeten er allemaal toch maar een beetje een feestje van maken.
6: Ja. Zo is het wel.
5: Ja. Ja. Hoe hebt u zelf al die jaren beleefd? Want je ziet natuurlijk nu, als je kijkt naar de huidige tijd met de social media en noem het allemaal op. Ja, vroeger was dat natuurlijk niet. Hè? Dan had je, als je geluk had, dan kon je een kaartje bemachtigen van die televisieprogramma's. Of je kon een fotokaart bemachtigen van je favoriete artiesten uit die tijd. En als je geluk had, kon je eens een keer ergens onderweg tegenkomen bij Nederland Muziekland van Veronica of al die andere programma's. Maar ja, nu komen jullie letterlijk en figuurlijk, bij wijze van spreken, elke dag de huiskamer binnen met alle mogelijkheden die er nu zijn.
6: Ja, dat is wel een beetje anders dan vroeger.
5: Ja, ja. Hoe hebt u dat zelf ervaren? Want het is natuurlijk heel anders dan vroeger.
6: Ja, nou, er is veel veranderd in de hele muziekwereld wat dat betreft.
5: Ja.
6: Ik bedoel, als je vroeger ergens een half uur moest optreden, dan stond er een begeleidingsorkestje op het podium. En er ging alles live de zaal in.
5: Ja.
6: En dat is nu niet meer. En dat vind ik jammer.
5: Ja. Ja, ze komen allemaal een bandje opdraven. Hè? Maar vroeger inderdaad.
6: Het is nu allemaal met een USB-stickje en zo. Ja.
5: USB-stickje, dit begon. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat John Spencer bij ons kwam optreden. Al die andere artiesten, allemaal zo'n grote Revox bandrecorder bij. Daar moest je altijd een aanhanger bij hebben om die bandrecorder mee te nemen. En toen ging het op een gegeven moment naar minidisc en iPad tegenwoordig en stickjes en zo. Ja, het is inderdaad veel veranderd. Voor ons ook natuurlijk, ja, zeker.
6: En er waren nog altijd met cassettebandjes.
5: Ja, cassettebandjes ook nog inderdaad, ja. Want inderdaad, wat u zegt, ik kan me herinneren ook in die tijden, zeg maar, had je dans- en amusementsorkestjes en dan had je bandjes, zeg maar, net zoals de New Four en Les Seagal en al die orkesten die jullie allemaal begeleiden in het land. En die kregen van tevoren de bladmuziek toegestuurd en die speelden gewoon, gewoon de nummers mee en zonder dat er gerepeteerd was, die speelden gewoon alle liedjes en dan konden jullie je gang gaan.
6: Ja, en we deden ook sommige wel dingen wat helemaal niet in de boeken stonden. En dan schreeuwde ik de toon zo door. En dan ging het zo voor de losse hand weg.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, want ik vind wel ook, als je dan kijkt, de artiesten uit die tijd, zoals jullie natuurlijk, maar ook Franke Mirella en Nico Haak in die tijd, noem ze allemaal op, die in het land optraden. En ik heb er gelukkig heel veel, ook als jong manneke, al mogen zien. Ook bij, als er shows waren van carnavalsclubs, die al die grote 11-11 ballen organiseerden, waar al die artiesten allemaal kwamen. Het was allemaal zo live als maar zijn kan. Het was echt live, hè?
6: Ja, puur live. Ja. Ja.
5: Maar ja, jullie doen natuurlijk ook nog alles live, hè? Want ik heb wel begrepen van Jan Paparazzi bijvoorbeeld en allerlei anderen die jullie ook op de voet volgen. Alles gaat lekker live in het land. Ja, natuurlijk niet meer met orkestjes zoals vroeger, maar wel alles live meegezongen. Want je ziet heel veel artiesten tegenwoordig, die staan maar een beetje te playbacken.
6: Ja, dat doen we niet aan.
5: Nee, hè?
6: Nee, dan blijf ik thuis.
5: Ja. Ja, maar komt dat misschien ook omdat jullie nog natuurlijk uit de tijd bent dat het echt allemaal live moest. En als je niet kon zingen, dan viel ook gelijk door de mand. Hè? Tegenwoordig dan kunnen ze zoveel knutselen en frutselen, zeg maar. Dan kan iedereen bijna zingen.
6: Ja.
5: Ja, zo is het toch wel, hè?
6: Zo is het wel, ja.
5: Ja, hoe kijken jullie daar zo naar? Want ja, je hebt natuurlijk nu Zwaan 2.0 erbij, zeg maar, die het fantastisch ook doet. En ook de harten van de mensen gestolen heeft. Ja, dat is toch wel heel bijzonder als je dat zo nog steeds kan en mag doen.
6: Ja, gelukkig wel. Ja.
5: Want hoe treden jullie nog vaak op, zeg maar? Of, en niet zo vaak natuurlijk, misschien meer als 20, 25, 30 jaar geleden. Maar jullie zijn ook wel volop bezig als ik dat zo volg.
6: Hoe zeg je dat?
5: Ja, jullie zijn ook volop bezig, treden veel op.
6: Ja, we gaan lekker door.
5: Ja. Ja. Ik zie al die piratenfestivals waar ze alle liedjes, ook de jongelui van nu, van 12 tot 14, 15, 16, 17 jaar, die zingen al die liedjes van toen. Die ik dan zie ik dat en dan denk ik bij mezelf, maar toen zat ik op de bank naast de pappensman, mijn haartjes nat en een glaasje drinken en een zakje chips. En was het echt, dat is ook echt zo voor de televisie te kijken. Maar die jongelui van nu, die zingen al die liedjes van 30, 40 jaar geleden zo mee.
6: Ja, dat is echt waar tegenwoordig. Als je nou bij de Zwarte Kracht bent of bij Tucker FM, je ziet al die jeugd al die liedjes woordelijk meezingen.
5: Ja, en wat natuurlijk voor ons van belang is, want niet alleen de liedjes van vroeger, maar ook liedjes nu. Ik hoop toch wel dat er nog de komende tijd meer mooie liedjes van jullie gaan komen. Het gaat nog niet blijven bij deze single, hè?
6: Wat zeg je?
5: Er komen toch zeker nog wel meer mooie singeltjes van jullie uit de komende periode?
6: Jazeker, er komt nog meer. Dus we hebben nog wat in de peiling, zeg maar.
5: Dat vind ik nog leuk. Nou, dan bespreken we bij deze af dat we sowieso, als er weer een nieuwe plaat uitkomt, gaan we weer even bellen. Want ik ben druk bezig met allerlei specials te maken voor mijn radioprogramma, voor de Gouden Foutje en ook voor Oranje Party. En dan gaan we elkaar nog een keer eventjes bellen en dan gaan we nog eens even door al die liedjes heen lopen van toen. En gaan we nog wat uitgebreider samen praten, maar want er zijn zoveel liedjes uit geweest. Ik kan bijna niet kiezen. Ja, de nieuwe single nu, maar ik kan bijna niet kiezen als ik een liedje van jullie wil draaien.
6: Nou, doe maar gewoon die nieuwe.
5: Ik vind dat een goed idee. We gaan de nieuwe single draaien van Jan en Zwaan, dames en heren, hier in de Gouden Foutje Radio. Legendes op de radio. En beloofd is beloofd, Jan. Over een tijdje, als jullie nieuwe single, de volgende single uitkomt, dan gaan we nog wat uitgebreider met elkaar praten. En dan plannen we dat nog eens even lekker apart in. En dan gaan we eens even door jullie mooie muzikale carrière nog heen lopen. Maar nu tijd voor de nieuwe single. Want Jan, het is feest op de radio, hè?
6: Zeker. Okay. En dat blijft feest.
5: Zo is het. En we gaan hem lekker draaien. Jan, als je hem wilt aankondigen voor mij. Mag zonder accordeon deze keer. Dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
6: Is goed. Dames en luisteraars. Hier komt de nieuwe single van Jan en Zwaan. Het is feest. Dus zing maar.

0: Hallo. Ben jij dat, jongen? Ja? Wat?
1: DJ Jos Netten?
0: Die kent mama niet. Ah, mama vindt hem wel leuk.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, het is alweer bijna het einde van deze aflevering van de Goud en Fout Show van deze week. En ja, jullie weten natuurlijk, ik heb jullie allemaal keihard nodig om lekker te luisteren naar ons programma. En ook in de promotie van de artiesten die we bij ons in het programma hebben. Ja, en we sluiten deze uitzending af met een man die een liedje heeft opgenomen met de titel Ik heb jou niet nodig. Nou, we hebben hem natuurlijk wel hartstikke hard nodig. En jullie ook allemaal om lekker mee te luisteren naar ons programma. De single kwam uit zo'n beetje eind augustus. En het is zijn eerste eigen single en dat vind ik hartstikke leuk om die altijd in de show te hebben. De titel is dus Ik heb jou niet nodig. Nou, dat betwijfel ik dat hij ons niet nodig heeft natuurlijk. Hartstikke wel. Juri van Arnhem, hallo Juri.
7: Hallo, hallo.
6: Hey, hallo. Ja, hallo. Het slaat niet op ons persoonlijk, zullen we maar zeggen. Je hebt ons hartstikke hard nodig, al die radiozenders en zo. Maar er is denk ik iets gebeurd waardoor deze titel voorbij is gekomen.
7: Ja, ja, absoluut. Ja, we hebben, ik heb best wel een roerige periode achter de rug voordat ik mijn huidige vrouw leer kennen.
6: Ja.
7: En dat was dus dit. En toen dacht ik, joh, daar gaan we gewoon eens een liedje over maken. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben er een vrolijk melodietje van gemaakt. Maar de boodschap van dat liedje is vrijwel. Het is een directe boodschap. Het is, ja. En mensen herkennen zich erin.
6: Ja, het komt inderdaad wel even binnen als je dat zo. Als je dat zo zit te luisteren, zeker met dit verhaal erachter. Ja, iedereen kent in zijn leven wel van dat soort momenten. Ja, dat je op een gegeven moment op een kruispunt komt. Een T-splitsing, dat je of linksaf of rechtsaf moet of alleen rechtdoor. Ja, en dan is dat wel moedig om daar ook een plaat over te maken. Maar toch met een jasje eromheen zo van... het kan allemaal gebeuren, maar we gaan door. Blijven ademhalen en gas op die lolly.
7: Juist, helemaal goed. Je voelt hem goed aan.
6: Ja, maar zo is het toch. Ik bedoel, het leven is niet altijd lachen, gieren, brullen. Dat zien we de afgelopen periode wel. Met mensen die ons ontvallen zijn, bekende mensen. Met allemaal hun eigen verhalen en eigen dingen. En zo moet je dan toch altijd maar positief verder blijven gaan. Maar je mag best stilstaan bij persoonlijke momenten. En dat is dit natuurlijk ook een heel persoonlijk liedje.
7: Ja, het is een heel persoonlijk liedje geweest. En er was eerst wel de twijfel van, joh, gaan we dat doen? Zeker omdat het eerste liedje is. Maar toen dacht ik aan de andere kant, ja, weet je, op het moment dat je dat wel doet, dan geef je wel gelijk een boodschap af aan de mensen. En ja, mensen herkennen zich erin. En de melodie is vrolijk, omdat net wat je zegt, hè, van joh, we gaan door. Maar er zit wel een hele positieve of hele persoonlijke klank zit erin. Hè, een persoonlijke noot. En dat vind ik gewoon belangrijk om. Kijk, Hazes schreef ook altijd liedjes die iedereen herkende en persoonlijke nummers. Toen dacht ik van ja, weet je, waarom doen we dat gewoon niet? Dus we zijn ermee doorgegaan. En toen ik de melodie voor het eerst hoorde, ja, toen was ik gelijk verkocht.
6: Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling. Hè? Dat een liedje mensen raakt, dat het mensen blijft hangen. Dat je zoiets hebt van, hey, hier hoor ik iets bijzonders. Dit is niet zomaar van tralala en tralali en tralalo. Maar er zit ook echt een verhaal achter. En dan mag dat best een beetje een lekker deuntje hebben. Maar ja, het moet wel ook, ja, het is toch lekker als het ook ergens over gaat.
7: Ja, absoluut. Absoluut zeker. Daar hou ik zelf wel heel erg van als een liedje ergens over gaat. En vaak is dat zo met ballads, weet je wel. Dat gaat dan ergens over. En dat is dan echt een boodschap. En de andere liedjes zijn wat meer feestliedjes. Maar ik heb het eigenlijk gewoon proberen te combineren. Hè. Dus een feestliedje met een boodschap.
6: Ja, en het mooie is ook, als je dan een beetje kijkt zeg maar, wat jij allemaal al gedaan hebt. Je hebt in hele korte tijd visitekaartje afgegeven bij de Star Talentenjacht. Bij de Koning, hè, niet bij Willem-Alexander, maar bij de Koning. Zeg maar.
7: Ja, Café de Koning. Ja, dat ging uit van Jantjes verjaardag. Ja. Zeg maar. Die deden dat, degene die dat organiseerde van Jantjes verjaardag, die hebben dat ook bij de Koning georganiseerd. En dus daar ook aan meegedaan. En dat was eigenlijk puur en meer om gewoon jezelf op de kaart te zetten, weet je wel. Gezien worden in verschillende regio's. En dat beviel hartstikke goed eigenlijk. Ja. Maar vanaf Jantjes verjaardag is het eigenlijk echt gigantisch hard gegaan.
6: Ja, en dus nu met als resultaat deze single waarmee hij... Ja, natuurlijk probeert niet alleen de harten te veroveren, maar ook de agenda vol te proppen. Want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want hoe meer optredens je kan doen, ja, dan kun je nog verder werken aan je carrière, nieuwe singles. Noem alles maar op. Hè, want het kost natuurlijk ook klauwen met geld. Mensen thuis ook goed beseffen dat het opnemen van een plaat en een clip en alles wat erbij komt kijken, dat is een kostbaar verhaal. En dat kun je natuurlijk weer een beetje terugverdienen dan met optredens. Dus lieve mensen, als jullie meer willen weten over hem, hij heeft een prachtige eigen site ook. de website jurievanarnhem.nl. Daar kun je alles op terugvinden. Ook hoe je hem kunt boeken. Je kunt ermee in contact komen. En natuurlijk meer informatie vinden ook over deze single. En dat jij niet alleen in het binnenland ervaring hebt, maar ook in het buitenland, heb ik me laten vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Komende maandag vliegen we naar Gran Canaria. Dan zijn we een paar dagen terug en dan gaan we naar Caruela. En dan ben ik weer een paar dagen terug en dan vlieg ik naar Zweden toen. Dus. Ja, dat is echt. En we zijn vorig jaar, tenminste begin mei dit jaar, zijn we in Gran Canaria geweest bij het Heineken Café.
6: Ah.
7: En ja, dat is voor heel veel mensen wel bekend.
6: Ja, natuurlijk. Ja, lekker man.
7: Ja, dat was rond Koningsdag, joh. Dat was echt fantastisch, man. Die hele tent stond helemaal afgelaaid vol. Dus dat was echt een fantastische ervaring. En nu gaan we komende maandag gaan we weer die kant op. Dus dat is echt super tof.
6: Nou, mooi man om te zien hoe jouw carrière in een stroomversnelling is geraakt. Door al die leuke dingen bij Bloemen Peppi en ook bij Bocca, Car en Bar en Kitchen, dames en heren. En bij Ome Olly, dames en heren. Jawel, overal. En dus ook nu in het buitenland gaat hij onze harten veroveren met dit liedje. We gaan hem zo meteen lekker de zender op knallen. Want ik denk dat de mensen thuis als wie zeggen. Nou, dan laat ik hem maar eens horen, Jos. Als jij zo enthousiast bent over deze plaat. Wat we dan gaan horen. Want het is echt een heerlijk liedje. En ik ben ontzettend blij dat we jou met deze single bij ons in de show hebben. Want ik ben ervan overtuigd dat we nog veel meer van jou gaan horen en meemaken. En dan kan ik toch maar mooi zeggen dat je bij ons in de show hebt gezeten.
7: Laten we het hopen. Maar ja, vooral, blijf vooral hard werken en vooral mijn best doen. En dan komt de rest vanzelf wel.
6: Zo is het, kerel. Nou, als jij hem voor mij wilt aankondigen, dan gaan wij hem lekker de radio knallen. En dan wens ik jou heel veel succes en plezier bij de optredens. Ook abroad in de buitenland. Maar blijf ook nog lekker een beetje bij ons, zodat wij kunnen genieten van jou en jouw muziek.
7: Absoluut, absoluut. Hier is Jurie van Arnhem met Ik heb jou niet nodig.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mach die muziek uit.
3: Oké, okay. Je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgezode bietard.
8: Zo dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: Arnold Overhoop.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, goddammit!
15: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Het Vust loopt weer aardvol. En het Vust vol muziek is dan ook de komende 3 uur weer open. Voor alles en iedereen. Appie staat aan de deur. Ruud staat bij de jassen. Achter de bar staan Henk en Jos die klaarstaan om de dorstige kelen te voorzien. Maar Reen staat in de startblokken klaar om te helpen als het nodig is. Bertje haalt zoals altijd de glazen in het oog. Eet je glas leeg, breng deze dan terug naar de bar. Dat scheelt een beetje weer een hoop werk. En komen ze achter de bar geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer muziek bij elkaar gezocht die je bijna nergens hoort. Maar voor ons heel herkenbaar is. Met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Vust vol muziek. Waar wij de platen laten praten. Het hele team van het Vust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

Come on, you can get it, girl. Anytime. Tonight is fine.

0: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Arnold
1: Overmars. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God daddy! Get the party going.
5: Je kunt horen, is het tweede uur van het Trust vol muziek, gezellig drukje. En het is weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een Johnny Walker, een Red Label met ijs voor slechts €2,50. Wees voorzichtig met de glazen. En als het glas leeg is, breng deze dan even terug naar de bar. Dat scheelt Betje weer een hoop werk. En komen Henk en Sjors geen glazen tekort. Nu is het gewoon in de Trust en dan een vaste gast op de avond voorafgaande op zijn verjaardag om middernacht een fles champagne te krijgen. Nu kan ik me niet herinneren dat er in de Trust ooit de verjaardag van Marcel en Dirk hebben gevierd. Maar toen ik nog niet zo lang in Spanje woonde, heb ik samen met Simoontje een groot feest georganiseerd. Waar ik onder andere de muziek heb geregeld. En als klap op de vuurpijl het vuurwerk. Zoals de verjaardag van Dirk een knalfeest.

smile.

Thank you.

0: Pirateradio.nl. Arnold
1: Overhaard. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point.
6: Dit en laatste uur van het Vussel Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het Vuss zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het Vussel Muziek, waar wij de platen laten praten. Zo doen we net alsof we al die jaren in het Vuss zijn blijven hangen en er nog steeds iedere week gewone feestjes aan het vieren zijn, eind jaren 70 en begin jaren 80. We hadden niet alleen disco, maar ook rock, reggae en niet te vergeten de punk. Waarvan je de komende 30 minuten en mijn handen van horen.

If

maken. Je hoort vaak zeggen, waar moet dat heen? Straks doen computers al het werk alleen. Maar mensen, het gaat toch prima zo? Gratis vrije tijd cadeau. En dan is voor Koos geen probleem.

werkeloos. Je kwam ze tegen in de hoek en wij noemden ze beroepswerklozen. De vaste gasten van de hoek die je er iedere dag kon tegenkomen. Wat wel grappig is dat toen je begon met uitgaan, je nachten kon doortrekken. Maar als je wat ouder werd en je wat later naar bed gaat en een paar borrels op hebt, de hele dag brak bent. Maar voor nu zit de wekelijkse paringsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het rust voor muziek. Mocht je nog verderop willen gaan en heb je iets te bellen op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale die ze dan binnen 2 tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekende en onbekende, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling, let op, bij dat laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid in de Fust vol muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van de Fust. Volgende week weer dezelfde tijd, dezelfde zender, Fust vol muziek.

0: vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor.
1: Ja, jongens, hoogste tijd. Kom, op de remmen. Weet je dat deze klaar zou gaan? Ja, nog even opruimen, joh. Kom ik zo aan. Je gaat ook vast naar de smut gaan. Kom ik straks. Hey, Rieden is al naar huis. Hey, Karin. Weet je zo naar huis?
2: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Good day, sunshine. Goeiedag en welkom bij Zindi. Ja, met Peter Tilman. Nou, die kon ik wel wat langzamer op gang als normaal. Maar goed, hij uiteindelijk hebben we weten aan te slingeren. De zogenaamde tune. De Alliance theme van Valentine. Dat komt van zijn cd The Alliance uit 2018. Oud en nieuw wisselen wij af. Waarbij we proberen alle decennia aan bod te laten komen. Dat is een beetje lastig natuurlijk, want het zijn er best wel veel. Maar we gaan toch proberen daar iets van elkaar te krijgen. En voor de volgende plaats gaan we naar 1982. Het is een dame die ergens in het begin van de jaren 70 begon als heel jong meisje. En als inmiddels wat jongere oude dame. Nog steeds rockt als een gek. ja. Het is Suzy Quatro en uit 1982 Heart of Stone.

0: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susie! Oh, yeah!
2: Susie Quattro! En Alice Cooper!

Wauw! Een behoorlijke opstandige Suzy Quattro. Voor de kick-out The Jams. En Alice Cooper moest een klein beetje terug op de plaats zitten, want ze werd een beetje wild. Maar goed, ze waren met z'n tweeën in de studio en dachten we gaan leuk even samen wat doen. En hebben ze ook gedaan. En daarvoor hoorden wij Heart of Stone uit 1982 van Suzy Quattro. Duidelijk nog toen nog onder Chinny Chap Management, want die maakte dat soort muziek. Het was alsof je Smokey hoorde, maar dan met een zangeres erbij. Dat was eigenlijk een beetje die tijd toen. Tegenwoordig vaart ze een behoorlijke ruige koers. En deze plaat, Kick Out The Jams, komt uit 2026. Muziek van Alice Cooper uit 1975. Hij was afgekikt en hij schreef toen dit nummer, Only Women Bleed. Een verrassende ballade voor Alice Cooper eigenlijk. En een waanzinnig mooi nummer.

wilde eigenlijk How You Gonna See Me Now draaien, maar die kon ik zo snel niet vinden. En ik denk dan, man, gaan we deze waanzinnig mooie ballade van Alice Cooper doen uit 1975. 2026. Caribe brengt uit Mama.

Caribe worden wij en Mama. Muziek van The Ladies of Soul. En dit is met Gwen Dickey. En zij is de zangeres van Rolls Royce.

Terwijl te zijn deze week is Marty Wilde, een nummer dat we allemaal kennen van The Police. Een nummer getiteld Can't Stand Losing You in een rockabilly-stijl. Zindy.

Een Zandra AI original, om het zo maar te zeggen. Fallen Angel in 2026. Uit 1983 op deze plaat van Patricia Pai. Het is Tomorrow.

Tomorrow, Only a Day Away. Maar het is Japan in 1983. En Tomorrow zou zomaar woensdag kunnen zijn. En daar gaat deze plaat over van Simon en Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m. 1964. Ja, ja.

Ja, een misdadiger met een klein beetje schuldgevoel, zo te horen. Muziek van Wednesday Morning 3 AM van Simon & Garfunkel. Muziek van His. Zij zeggen, jullie zijn gemaakt, en hebben ze over die humans, hebben ze over die mensen. You were made to feed me. En His is uiteraard die band met die gitarist met die enorme lange tong erin, hè.

De groep Hiss. And You Were Made to Feed Me in 2024. Terug in de tijd met de Buddy Odor Stop. En dat was eigenlijk Grupo Sportivo in vermomming. Hier is K.

Grupo Sportivo zomaar een andere naam aannam. Buddy Odenstop was het toen. Waarschijnlijk was dat omdat de Buddy Odenstop iets meer jazz gericht was en iets minder rock and roll. Ik denk dat dat een klein beetje de reden moet zijn geweest. Het is ook de enige plaat geweest waar zoveel jazz invloeden in zaten van Grupo Sportivo. Laten we daarop houden. Muziek van Grupo Sportivo in 2026. Hier is Talk Show.

Grupo Sportivo in 2026 met hun talkshow. Muziek van Robbie Kempen en hij heeft een prachtig mooi debuut. Een tribuut moest dat. Aan een ode aan Johan Cruijff. Het is juichen voor Johan.